0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Griekse zielen. Else, die op mij, hoe die op het schip en jongens de bibbe vrij.
1: Griekse zielen, we zijn misschien nog rein.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

bijna.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, ik wil je mooi meisje. Ja, ik moest even, ja, die wat in de waarde. Ik miste even de intro. Nou ja, toen maar de eerder, dus nou wel. Maar fijn, dat hij toch wel mooi vers in de opening. De zomerzon, ja, en die eerder weer. En ja, het zoejoelt wat kouder worden dan juster. Nou, dat hopen we dan maar. Maar het is hier en dan loopt dan nooit je heat twist. De temperatuur, maar zit hier op 29 graden. Dat is eigenlijk... Eigenlijk hier, het is wel gewoon een benauwde kant, liet ik het samen even zeggen. Maar ik draai daar even de Frisiane mix intro nog even. Maar dan geven we even het wetter op. Maar de trio, de mixes, want die hing je maar het anker in het wetter.
1: Hier is koude mijn piraatje. Brengt Van Rels een aardeplaatje. Keert Van Rels in het rond.
0: De Frisiane mix op Radio Spannenburg. Nou, de eerste oren.

kost als maar denken om zijn schip. En soms dwalen zijn gedachten naar zijn kinderen ver van hier. Alweer een boei, alweer een brug, alweer een pier. Alweer een boei, alweer een brug, alweer een pier.

O'Carroll van Neil Sedaka, je dat meisje. Sedaka. Ik vreemde naam, maar het doet er net aan. O'Carroll, dat is een mooi festje. En het weer festje dat we voor een eerste fysiekje. En dat eerste fysiekje is van Engelbert Humperdinck. Maar de titel Release Me. En het is onvrege door Jannie Brandsma van de Jouwer. Goeiemorgen, Jannie. Ik denk dat het van de radio is wel lekker is te luisteren natuurlijk, ja. Maar wat heb ik er een vreemde echo in? Eigenlijk jij dat net zo. Nou ja, toen maar nou het er trouwens. Nou de hele echo. Nou, maak het net uit. Engelbert Humperdinck, je redder maar Release Me.

Prachtig mooie polka. De Strasser polka, wie dit, van de Meijerhoofder. Ja, maar het is natuurlijk veel te warm om te douchen. Ja, nou, dan beginnen we dat al. Maar misschien hebben we het al wel niet, maakt het niet uit. Dan gaan we gewoon verder met Heino. En hij zingt in combinatie met Freddie Quinn. Ze hebben het over zo'n dag, zo wonderschön wie heute.

Ja, Karolientje. Dus dat, ik denk net dat mijn Karolientje mooi luistert. Die zit ergens in Drenthe op de camping. Maar dit wiewillige Alberti, prachtig mooi vestje. En ja, daar zit je wat bij de romantiek. En volgens het vestje gaat de romantiek. En dat bracht door de groep Samar. En die komen uit de Hoske.

Nou, die Rosemarie even blij natuurlijk. Ja, zal maar zeggen, jongen worden. Het weer de groep Monopoly die dat bracht, Rosemarie, Polka. Ja, de mensen die... Met een heel soort mensen die hebben misschien verzoend. Die files alle richting het zuiden, naar Spanje en naar Frankrijk. Waar al die branden binnen en dan gingen ze heen naar vakantie. Nou, ze zitten net aan de luchthaven, denk ik. Want er is nog gieter dan hier. En hier wordt het jaar trouwens kouder dan juster. En morgen wordt het nog kouder. En ja, eigenlijk, ja, dan wordt het eigenlijk echt koud. Oren morgen, dan zitten we bij de 20 graden. Dan denk je, nou, moet het nou zijn hier? Nou... Waar zit ze even nou? Maar dan ben ik een soort die ben wat omheen ging. En die zit misschien wel bij de eiland. Want daar heb je altijd een beetje wien van zee. Daar is het misschien best uit te houden. Nou, er is een versje van de West Atletes, jongens. En dat kan je natuurlijk alle jaren voor moois, jongen. Het is een prachtig mooie titel. Maar de titel West Zuidwest van Ameland.

Nou, die wildzie van PS's. En dan denk je, ja, de groepje, ik wil zien van PS. En dan zal hij daar waar ik wel wij komen, dit PS modder gaat of zo wat. Maar dat is net helemaal weer, want de groep dat weer squalmasters, drie squalmasters uit de Reduzem. Die zongen dit feske. Dan geven we gewoon verder met mijn oren. Hele bekende jongen, dat is vader Abraham. En hij had ik een heel showorkest achter de man. Of de meesten die het mooi doggen, hij zong er gewoon bij natuurlijk. Maar de titel Ai Ai Don José. Maar dat is net helemaal weer, want het is een instrumentaaltje, zeg ik. Nou ja, het is wat.

Dus jij hebt wel een beetje feestmuziek. Nou, het past dan mooi bij de komende weken, want het begint sneeuwen. Nou, op 8 augustus. Want het mooi 15 augustus, dat is een hele week lang, is het de jaarlijkse feestweek hier in Balk. 8 dagen lang binnen de sportieve activiteiten, binnenprogramma's en de traditionele onderdelen. Ja, helemaal verspreid door het dorp heen. Het volledige programma kan je me dus wel even op zoekje dat de feest van de hele feestweek is te vinden op feestweekbalk.nl. Nou, misschien is er ook wel ergens een tenten en misschien kan je er ook wel doen. Misschien wel polka doen in die tenten. En de Schintalder hebben een festje met die titel.

0: Nee, dus. Ik ga eigenlijk wel omdat er even trot aan.
1: Nou, het is ook net zo slim natuurlijk, maar dan wordt het even stil als je niks is. Want ik wil even een marsje draaien. Dat werd wat gauw eens vregen om een mars. Ik denk, draai even en zie ik even een mars op. En ik geef je een vond. Dat is de Army of the Nile. En dat werd je gebracht door de Riks... de politiekapel, van de Rikspolitie. Nou, ik weet niet dat dat nou verschil maakt. De dwarspolitie en de Rikspolitie. Maar ze hadden allebei de betekenis moeilijk. Maar dit is het leger dus van de Nile.

Ja, reactie. Ja. Nou, Katrine, ja. Katrine zei, ja, hier, Katrine zei. Nou, ik zei, wat is er? Ja, hij zei, doe maar, die dwarspolitie, dat besteedt hem helemaal niet meer. Nee, ik zei, dat is eigenlijk, ik zei, dat heeft hij gelijk gewoon. Maar is dat nou slim? Nou ja, hij zei, ik vind het eigenlijk wel slim. Vroeger in elk dorp hingen een paar polities. En die stonden dan op die fietsen naar het dorp, of zo rond naar de fiets. Maar je de dag is de politie, moesten nou hier bij u in deze gemeente, dan moesten naar de Heerenveen bellen. En in Zuidwest moesten naar Snits bellen. En voor de rest, ja, daar rieden ze wat in de auto's om. Nou ja, van dat is, ik zei, ik weet niet wat het beste is, maar het is voor mooi dat ze er naar binnen vanzelf. Daar letten we het maar even bij. Dan gaan we naar de stemmingmakers en dan gaat door een liedje, een cafeetje, een klein café.

leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje.

Dat is weer een televisiemedley. Billy Vaughan televisiemedley stiet er. Ja, van Captain Cook. Nee, dat in de zaal. Die zit er nog om te komen. Ja, een beetje dom van mij. You are my sunshine. Jij neemt krijg van Corsana. Het is zo dadelijk tijd. Dus ik sluit even nou mooi een vestje dat zo'n beetje krijg. Want hij in tak komt. De derde die instrumentale van Captain Cook. Wat mij betreft is graag gewoon de achterkant van het nice. Ik geef een vierde maar de twaalf uren van de Frisianemix. En ik hoop dat je Derek, we blijven zitten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12e uur Frisianemix.

Ja, het kleine huis van Jan en Swan. En ik zit veel even te zieken om een versje, want die staat een mooie WhatsApp. Hoi Romke, heb ik even een plaatje van Onno Loonstra. Ja, maar de titel verkoos je. Ja, ik denk dat het van Skelte is, maar Skelte, jammer jongen. Het is, ik moest hem dus even speciaal even in rond. Hij moest in de rondte van Wessel van Gelderen is hij ouwe. Maar Wessel de Christen die plaat net, want ik heb hem net en ik ken hem net vinden. Net op YouTube en ik net op dat programma kan ze gewoon net opkomen. Dus ik kan hem weer. Hij is dan net bekend genoeg. Nee. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling dat ik hem wat bekend maatje moet. Maar ik heb het festje net. Nou, ik heb daar wel een vakantiefestje en ik hoop dat. Dat Wessel daar ik. Ik kwam uit de vetten ken. Weer op vakantie. En dat, de titel, de jongen is Barry Damen. Weer op vakantie.

Dat weer het Alpentrio, maar de titel Avond in de Berging kwamen ze even langs. En daarvoor Jenjem Skribbelen Hoeperts. Maar de titel Schöne Barbara, dat weer een instrumentatie. Ja, nou, ik denk dat dat Veske weer op vakantie ik wel aardig om ons sloeg. Ik vond het meestal wel een leuke nieuw. Nou, even over de agenda, want ik zag dat er wat heel wat te beleven is de komende dagen. Want het is Jotel in Warkum gewoon de Simmermarkten. Een Simmermarkt werd er houden op een merk. Tussen 11 en 4 uur in de Jotel kan de bezoekers langs de crema's trunen. Op vrijdag augustus in het centrum van Balk is dan een beurt voor zo'n soort merken. Langs de lus en tussen de karakteristieke pan vindt een gezellige Simmermarktplak van Sien rond 4 uur. En dan op sneeuw 8 augustus wordt in Koudum de laatste editie van het Koudum Simmerfestival houden. Van Sien rond 4 presenteren ondernemersverenigingen en standhouders hun producten en diensten. Er is ook nog een rommelmarkt. Maar die is ook in het gebouw van de kerk. Dezelfde dag vindt er in het centrum van Lemmer ik een Simmermarktplak. En langs het wetter van de Korte Streek staan dan de marktcremen opgesteld en kunnen bezoekers winkelen terwijl ze genieten van de gezellige sfeer daar. Want langs de hele kolk staan dus eigenlijk cremen. Dat is er geweldig gezellig. Nou, dan draai ik en ik gezellig plaatsje en dat gaat even over de boerenmeid. En dat is van Jan en Zwaan.

Die kleine stonden aan die borg, wie dat? Je kent hem misschien wel, dat Lietse Mans. Maar het is een oorstreker, doe maar. Dan geven we nog even een oorstreker, dat is Ronnie. Nou nee, dat is net Ronnie. Hij is John Crackers Ronnie. Michael Hekjetter. En dat plaatsje, dat is een fysiekje van Jannie Brandsma en die had hem opzocht. Ik denk, nou, die moet maar rom, kan maar eens even draaien. Nou, dat ken Jannie. De titel van het festje dat u zocht heeft is O Shenador. Nou, dat draai ik natuurlijk even graag. Ik hoop dat iedereen het mooi vindt. En dan natuurlijk helemaal geniet ervan, je ridder.

verklungen.

Nou, ik kan mooi niet weer dat. Driving My Love Away van Grant en Forsyth. Even de waarom, we gaan even naar de oude waarom. Want er staat in agenda muziek, straataks en gezelligheid tijdens de Joure Swingt. Nou, doe maar Joure. Het centrum van de Joure, dat vormt op 2 augustus het decor van Joure Swingt. En tijdens het gratis evenement zorg je muzikanten en strutartiesten voor een levendige sfeer in de midstrutten en op de merk. En de bezoekers die kunnen genieten van uiteenrennende muziekoptredens, verrassende acts en een gezellige drokte op de terrassen. Het evenement dat loopt eerlijk een soort publiek en hield als een van de simmerske hichtepunten van Joure. Nou, Joure Swingt begint om 12 uur in de middag dus en het doet het aan de lette oerkes. Dus je kan een ijskoft ervan genieten. Nou, komende vrijdag zo'n augustus. Nou, ik draai er even in de veske, want ja, daar ben ik vast. Ik was straatzangers. Net de straatzangers, denk ik, dit is jongen, maar straatzangers, dat doen we. Je bent de straatzangers, maar wanneer de rozen weer in bloei staan.

feest in Tirol, dat is wel een eind van Balkan natuurlijk, ja. Maar in Tirol kan ze heel leuk feest vieren. Geweldig daar. Ja, als je van Koudum naar je Balk rijdt of van Balk naar Koudum, dan zul je dus aan de dik zulke mooie buttons neer, met een hert erop. Dat springt en mijn waskouwing. Dat hoe de dik kunnen springen kan. Met er wat om denken, ja. Dan denk je, ach, het zal wel mooi vallen. Maar het binnen schokkende cijfers. Jaarlijks worden er in Friesland staan 1000 rijen onrijden terug auto's. Houden om de weekend weet ik wel raak, in Appelskeer. En het klinkt wat, wat tegenstrijdig, tegenstrijdig wat er uit in het Fries. Maar vreemd genoeg toont het toenemende aantal ongelukken met rijen ik dat het goed gaat met de populatie in Friesland. Ja, er zijn rond het hier 2000 te looit aantal rijen tussen de 3 en de 4000. En intussen stiert het al op zo'n 8500, dus 8500. Ja, dat mooie stijging, maar mooi, maar op het eigen natuur, maar het leidt ik dus naar problemen. Doe maar, het is, zal je maar krijgen, zo'n rij van de auto. De rijden en je auto knapstikken, denk ik. Maar met er misschien wat oud zitten worden, met er wat minder komen, ik weet niet dat dat helpt. Het is ik zo begrutelijk, nou. Zo begrutelijk als zo'n rijden dan onsjocht en je moet hem dan zitten. Romy, die jongte van. Maar het veske rebruine ogen.

Het weer de originele Fidelen, een Laventaler bij ons in Kentnerland. Ja, de Lavent, dat Laventaal dat is in Carinthië dus. Ik geef Sjelle even op de laatste krant dat de tolen van 13 december weer een dikke festijn is op Alemmer. Misschien ben je daar wel eens vaker geweest, dat is een prachtige gebeuren daar. Ja, maar het zit eronder omdat Wils de Moskeno die van het dak valt. Let het Lemste Dikkersfestijn dit nou alvast weten. Tolen van 13 december. Nou, ik weet niet dat dat echt is dat de mosken die van het dak valt. Dat is mij net opvallen. Maar het zou best wijze kennen. Het is natuurlijk op een dak leunen niet. Ja, als je in een auto stapt en je pakt de auto beet en brouw je de vingers. Dus ik had er een schoft in de zin steent. Dat het dak span, kan ik wel eens hiet wijzen. Dan heb ik toch even zocht. Ik denk, Dikkersfestijn, heet er ik wat van Dikkers? Nou, niks, ik kan niks vinden. Maar ik heb wel een zanger, die heet ik Dikkers. Jimmy heet er, Jimmy Dikkers. Hij heeft een versje en dat is getiteld May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose. Dat is uit het voeltje van het paradijs op je nose vliegen. Nou, ik heb er nooit beluisterd, maar ik denk, draait eens even.

Ja, en dan zul je weer verder op het Leimsternijs. En dan kom ik dan een bijzonder bericht in. En het gaat op Piet Burgers. Ja, en Piet die wie destijds een van de, ja, van de meiwerkers hier bij Radio Spandenburg, Radio Gastelon. Destijds zei hij zo het oorgaan van het Leimsternijs, het lokale station van de Lemmer, dat was fuseerd. Piet Burger die versloeg altijd het voetbal van de Lemmer, hier van Radio Gastelon en Radio Spanburg letter. Piet Burger, hij werd jood, nee, 3 augustus wie het al. 3 augustus is er 100 en, ja let op, 105 jaar worden. Piet, oh, ik weet niet als mijn juist. Ik wilde graag een lokfeestje. Het is toch geweldig, jongen. Daar staat een halve belibje, maar is 104 hier. Nou, ik weet niet wat van vestig te verdraaien met, maar ik heb toch maar niet in tocht. Vond ik draai je van het Lemster mannenkoor voor die. Speciaal voor Piet Burger van de Lemmer. Mooi tiet en jonk tiet.

Ja, nou ja, van de meid die het is wist van Piet en de jonkie, denk. Maar het is toch mooi dat hij dat beleven kan. Het is als dit, misschien. Ik mag het even afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En ja, ik hoop dat het een natjevest is. Nijwieken hoop ik weer een nijprogramma te brengen. Ik hoop dat we er dan even binnen en ik sluit af. Mooi, mooi visje van de Hegel. En het gaat door de Monte Cristallo. Dat is daar een berg, daar ergens in de Dolomieten. En dat is krijgen binnen drie kristallen naast elkaar. Nou, doe maar. Groetjes en tot de Nijwieken. Hoi, hoi. Kom op, kom op, kom op, kom op. Hij doet het net. Nee, doe maar. Nou, het is raar.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nationale zaterdaggebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaan!

0: Eerste plaat in de gezellige snuttermoon van Amerika, On the Border. En het plaatje dat komt uit
1: 1977.
2: Dit is de gezellige snuttermoon, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijzonder.
0: Dus dat is een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuttermorgen op deze 8e augustus van het jaar 2026. Leuk dat we rauw staan binnen hier op dit radiostation, de lokale omroep of de streekomroep van de Friske Marren. Om samen uit nu jongen, dit de gezellige snuttermorgen tot de klok van 11 uur. Mijn naam is Arne de Jong en ik neem je mee tot 11 uur mijn netjes de regio. Mijn wat items hier in de gezellige snuttermorgen straks hebben. De dubbele cappuccino om jou te zien. En binnen 12 nummers van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En zo de muziek uit de jaren 60, 70. Dit is een plaatje uit 1969 en 1970. Nou, welke daar binnen? Nieuwsgierig, bloe luister in naar dit programma. Ik wil dat hier een irritante mechje rondzwermt in de studio. Vertel ik je me nog even dat we straks een nieuwe turboschijf hebben om te zien of het zien. Daardoor hebben we de platen zijn verhaal van Bart van Leeuwen, het waarbericht van Jan Lolleke. Ja, Jan Lolleke is onderwijs. Hey. Ik heb hem van de morgen even jedder sprutsen hoe het waar, dus dat hebben we straks om jou welven. En dan hebben we draaien Duitse platen en dan vier nummers uit de top 100 van Jochentje, Soize 60, de nummers Soize Santa, Vierwe Santa, Fjouwe Santa en Trein Santa komen voorbij. Ja, vorige week toen we er geen gezellige snuttermorgen, ja, het weer een orengezellige snuttermorgen. Er was een live uitzending van Manege bij Harig, Kiepenburg, Harig, de concours Hippiek. Nou, en Henk en Johannes die waren op locatie en Niels zit hier in de studio. En die verzorgden de live programma van 8 tot 11 uur. Maar RTV Spannenburg werd er ik bij. En ja, die wie ik op het terrein. En Iris Bosma, die spruts mij bestuurslid Pier de Boer en stelde de volgende vraag.
6: Hoeveel deelnemers heb je dit hier?
7: Ik denk dat er meer dan 1240 deelnemers binnen hier in totaal. Maar zeker weten doe ik dat niet.
6: Dus zelfs net mij, maar wat is dan een beetje, wat doe je, Joet?
8: Nou, hier is opduren, vlechten, groomen, van alles.
6: En hoe zwaar is het er nou voor dat ze er heel mooi uitzuren?
8: Nou, waski van tevoren natuurlijk. En nou, gewoon een beetje poetsen en de hoeven zwart. En de maan los.
9: Met de verzwaai dat de hinders op zijn plakblauwe steen. En als er dan wat in de gebeurt in de baan, als er wat kapot jet of zo, dan ben ik erbij. Dus dan moet ik ingrijpen en goed beet horen.
6: En wat vind je er zo leuk om dat te doen?
9: Nou, ik vind het gewoon heel mooi, want het zijn wel beesten. En het zijn hele leuke beesten. En de manier van hoe het jet is wel leuk. En het is wel een beetje mijn hobby geworden.
10: Wij ben je het jury best?
6: Nee. Mijn jury best.
11: Nee, hij.
10: Ja. Dus dat weer mooie deelname, een supermooie intrinsieke rubriek, een hele mooie sport. En dan op een gegeven moment is mooi, want de Ries met de Friesen bijwijzen, springers en tuigers, en dat maakt het feest compleet.
6: En wat vindt u van deze concours hier in Rijs en van de omgeving hier?
12: Ja, heel mooi, want in Brabant is dat niet, hè.
6: Wat vindt u nou zo leuk aan de paardensport?
12: Ja, dat is een uitdaging, dat weet ik ook niet wat dat is.
0: Maar er ben ik bij die geen hele oren interesses.
6: Wat brengt jou hier, Joet?
11: Jere, Joet brengt bier.
13: Je maakt net een volle soepen.
6: Net een hinder?
11: Nee, totaal net.
6: Je maakt helemaal net een short?
11: Jawel.
6: Vind je ook het mooiste onderdeel dan?
11: Springen.
6: Wat vind je daar zo mooi, hoor?
11: Springen dus. Die binnen echt... Dat is echt puur. Dat is echt puur.
6: Ben je mee voor het feest?
11: Nee.
6: Voor bier?
11: Nee, van de hinders. Van de echte springhinders.
6: We hebben een mooi vuttel.
0: Dan wil ik een grote publiekstrekker, namelijk Britt Dekker. En ja, Britt is...
14: Ik ben echt Friesland gek. Maar ja, ik heb wel eens eerder gezegd, mensen zijn hier gewoon aardiger.
6: Ja, je hebt net een show gegeven, hoe is dat gegaan?
14: Ja, het was heel leuk. Er waren heel veel jonge fans. En het is altijd heel leuk om in deze kleine mini-pony te gaan. Want ja, die doet altijd super zijn best als er zoveel mensen zijn. En er zijn ook een paar meegekomen hier in de bak, zie ik. Ja, maar ik vond het, ja, het was echt heel leuk hier.
6: En ben je hem zelf ook heel erg fan van Britt Dekker?
15: Ja.
6: Wat vind je hem dan zo leuk erom, dat ze hier is?
15: Omdat ze van Ines al had en dat ik had zelf ik van Ines. En gewoon alles.
1: Nou ja, ze had ik van Hiendes en dan is ze wel een voorbeeld eigenlijk.
14: Nou, met mijn grootpaarden doe ik natuurlijk dressuur. En met die kleine ponnetjes doe ik vrijheidsdressuur. Dat is eigenlijk allemaal trucjes, dingetjes die ze kunnen leren. Maar dan vanaf de grond, dat is weer wat, ja, heel wat anders. Dus dat is ook leuk om uit te leggen. Ik was al op een paard in de buik van mijn moeder. En eigenlijk, ja, vanaf wat ik kon lopen, wilde ik op een paard zitten. Ja, de paardensport is natuurlijk de sport waar ik het meest van hou. Dat je samen kunt werken met dieren. En speciaal natuurlijk Friese paarden vind ik geweldig. Dus ik kan hier mijn lol wel op. Ik ben normaal altijd in andere, bij andere shows wel zenuwachtig, maar in Friesland. Het publiek is altijd heel leuk, ze zijn altijd aardig. Dus als ik een show heb in Friesland, ben ik nooit zenuwachtig. Want ik weet, dat zijn toch leuke mensen. Het wordt toch altijd leuk.
6: Wat vind je verder van Friesland om hier te zijn?
14: Ik ben mijn hele jeugd op vakantie geweest hier in op de camping in Oudemeerdum. En we mochten alles kiezen, maar we wilden altijd hier naar de camping in Oudemeerdum. Ik ben echt Friesland gek. Maar ja, ik heb wel eens eerder gezegd, mensen zijn hier gewoon aardiger. Friesland is gewoon nog, ze zeggen nog hoi op straat. Dat zijn toch leuke mensen. Het wordt toch altijd leuk. Het vind ik het leukste.

People uit 2022 van DJ Paradise en Ron Carroll. Ja, van een week toen kwamen we er het bericht dat er wel een paar bekende Nederlanders overleden binnen. Zoals Peter Faber, die is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat is een acteur, hij is bekend worden door Keetje Tippel en Siske de Rat. En nog een heel soort oren-dingen. En ik, een zangeres, en dat is van een bekende popgroep, Earth and Fire. Jenny Kaagman, die is op 79-jarige leeftijd overleden. En het zie je Parkinson. En dat, van de week waren bekend. Maar ze wie 31 juli weer ze al overleden. Nou, ter genaaide dachtenis draaien we een nummer uit 1972. Met zijn grote hit met handen, Memories.

0: al je herinneringen uit 1972, Memories van Earth and Fire en de jongereske Johnny Kaagkamp, Kaagman, die is op 31 juli overleden troch de ziekte Parkinson. En na een week in de gezellige snuttermoon hebben we een dubbele cappuccino van Johnny Kaagman. Die had ik solo platen maken. Ja, onder andere uit 1984 had zijn album maken, Musicon. Earth, volgens mij is de titel ook het Zuiderholle Wit. Na een week dan een dubbele cappuccino. Twee nummers van haar. De Boogste Feestweken die begint, Joert. Die is nu koppelen aan de schoolvakanties. Daardoor kan heel soort ben ik mooi doen aan het bennenprogramma. Maar alle traditionele onderdelen verspreid terug het hele dorp heen. En Joert begint het 8 augustus. Begint Joert het Iepen Fries kampioenschap Lutskeertsen. Dat is onder van Swinderenstrutte. En begint om 11 uur en doet het dat van de medium 6 uur. Ja, kennen de bezoekers kennis maatje, maar een typisch Friese sport. Zowel de deelnemer als toegang is gratis. En er is nu bij de traintrader een tuinfeest. En er is mijn live muziek. En dat is en disco. Voorverkoop van de kaarten is 6 euro. En onderdoor is het 10 euro. En morgen 9 augustus stiert mini survival run op het programma. En komende tongetje, ja, dan is het de klapper uiteindelijk. Dat is meestal traditioneel getrouw. De hoofdact, dat is de gondelvaart. En die begint om 9 uur op het voorprogramma. Begint al om 8 uur. Maar het volledige programma van de Boogster Feestweken is te zien op feestweekbalk.nl.
1: Humortime.
2: Een Belg komt bij een uit zijn bureau. Hij doet de deur open. Hij heeft de grootste moeite om een enorme doos mee naar binnen te sjouwen. Verbaasd vraagt de medewerker achter de balie: maar meneer, wat doet u nou? U kwam hier toch alleen maar om een intakegesprek? Ja, zeker, zegt de Belg, maar ik moest toch ook mijn cv meenemen? Ja, antwoordt de medewerker. Nou, gelukkig, zegt de Belg. Ik was al bang dat ik mijn centrale verwarming voor niks had gedemonteerd.

0: Elke Telman, de 2014, heeft hij een hit met duizend dromen. Ja, je hoort dat ik autocross in Bantegeer. En dat is wat houden aan, weet ik weer, aan de Middenwaai. Middenwaai, Saffola. De Middenwaai 104 in Bantegeer. Vrijwilligers die, die steen kleren om de bezoekers te ontvangen. De entree is €12,50. En bij een tot en met 12 uur die mij gratis naar binnen ta. En er is nog veel meer te doen. Weer daar van de week daar is. Zoals in Ichtenbrege, de IFKS Koetjesielen. Die is ik geënde. En toen is het toe weer naar rust daar voor de IFKS. En in Ichtenbrege is daarom traditioneel altijd die tongetjes staat dan in het teken van de eerlijkse scootjemerken. En bij de marktkramen weer een gevarieerd aanbod van producten te vinden. En RTV Spannenburg, die weer er ik. En die spruts hebben mij imker Simon Speksnijder Bruinsma. En er werd vraagstel, wat vind je ervan?
1: Het is een leuke markt. Vorig jaar viel die in het water omdat het verschrikkelijk slecht weer was. Zijn we ook niet geweest, hebben we afgezegd. Maar dit jaar, veel mensen op de been. Niet alleen wordt er gekeken, maar er wordt ook verkocht.
2: En bent u op zoek naar iets?
3: Nee. We zijn gewoon op vakantie en aan het rondkijken.
2: Wat vindt u ervan?
3: Nou, leuk, gezellig. Dat brengt sfeer in zo'n dorp.
1: Je hoeft niet alles mooi te vinden op een markt, maar er is wel verscheidenheid hier. Dus er is niks hetzelfde. Dat is wel fijn. Want als je 6 worstenkramen hebt en 8 kledingkramen, is dat natuurlijk... De markt is groot, maar er valt niks te kiezen. En wij vinden het wel leuk om wat te kiezen te hebben. Dus, maar het is een leuke markt. En hij is, je ziet ook, er zijn veel mensen op de been. En de scootjes komen nu ook aan. Dus dat geeft een extra mooi gezicht.
2: Wat voor scootje haal je?
4: Een Lietse A-scootje. De Welvaart heet er. Komt de Jochtje te zingen. De resultaten zijn iets minder dan mijn verwachting. Maar voor de rest, qua teamwork, is het wel een goede kant op.
2: Ja, de sfeer is wel goed hier, Jeff.
4: De sfeer is wel goed, maar dat is meestal wel goed bij ons. We zien al een heel skof met mijn koor. Dus we kennen mijn koor in en in. En er zijn wel wat pinaaien jongens en dames erbij komen. Maar dat klikt ik altijd hartstikke goed. We hebben altijd bulten willen om boord. De grootste, we betekenen altijd wel wat elke keer. Elke keer hebben we een liedje thema's. Dit hier is de pindakaasparty. En dat vind ik wel leuk. Dat is gewoon gekkig iets, maar dan hebben we flyers maken en hebben we juist er even in feest en te verspreiden. Ja, daar heb ik gewoon wil om.
2: De pindakaasparty, dat mag je even uitlezen.
4: Ja, dan heeft hij even een potje bier op en dan begint hij met wat een klapje. Maar we kennen het wel even niet, maar pindakaas of zoiets was gewoon gekkig iets. Ja.
2: En dan zet je hem helemaal onder de nootjes smoren?
4: Ja, helemaal onder de nootjes. Maar dat hebben we net in, trouwens, het wingaintje.
2: Dat komt morgen nog.
4: Ja, misschien morgen.

0: Ja, Griekse trio Hellenico met het nummer Varke Sto Gilio, oftewel Pinda uit 1964.
1: Goedemorgen Nederland. Koffie?
2: Dat zie ik niet.
3: Het is tijd voor een dubbele cappuccino.

0: Ja, hoe stopt de rain? Ja, het rijnt het is. Ja, het had juist er even een paar drukjes, het rijnt. Nou, dat weer de dubbele cappuccino, twee nummers van Clint Clearwater Revival, Alquaten, zeg ik wel, CCR. En we draaien Bad Moon Rising uit 69 en 20. Weer dit, hoe stopt de rain? En Clint Clearwater Revival, dat is een Amerikaanse rockband die het in jontje zon, zegt de opperisten, is terug. LB1 El Cerrito, dat is in Californië. En de groep die bestond toen uit John Fogerty, die doen de zang. En Tom Fogerty, dat zou broer geweest zijn, maar gitaar. En Stu Cook en Don Clifford, die doen de drums. Nou, en CCR is wereldwijd bekend. Droog herkenbare mix rock, rock'n'roll, blues en country. En sweep rock muziek. En dat is alweer tussen 1968 en 1972. Scoren ze een stukje wat hits als Proud Mary, Bad Moon Rising, die we krijgen. Je hebt en nog Down on the Corner, ik een van de bekend. En ja, whoever seen the rain en Green River. En ze hebben dan heel soort oren. Hits ben er geweest. Nou, dat is weer de dubbele cappuccino. We gaan weer even naar vorige week sneuwen. Toen weer het concours in piek, maar er weet je wat over. De week een eerlijkse fietstocht. Dat is happen en trappen. Vorige week sneeuwen weer dat ik en weer een soort deelnemers naar Ries kom. En onderwijs genoten de fietsers van verschillende hapjes en drankjes met tussenstop zien de regio. En de opbrengst van het evenement, dat Jilte, wat er in samen is, gaat naar de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. En Iris Bosma van RTV Spannenburg, die weer er ik bij. En die spruts met enkele deelnemers en Mieke Wallinga.
1: Wij organiseren hier de fietstocht. En dat doen we eigenlijk elke zomer. Dat is wel standaard bij onze Woord en Daad vrijwilligersgroep. Want dan heeft een heel soort vakantiegasten. En dat rondt altijd wel goed. Sinds vorig jaar doen we happen en trappen. En dat is heel goed bevallen. Want meesten vinden het ingezellig om op een punt te komen waar ze lekker wat keepje kennen en maar ook op praten kennen. De ontmoeting is ook heel leuk. Want alleen nog een fietsdag fietsen en Sjostje is net in. Dat is al minder leuk.
2: Wat ga je zo meteen doen?
3: We gaan een fietstocht maken.
2: Heb je er een beetje zin in?
3: Ja.
2: Wat vind je er zo leuk aan zo'n fietstocht?
3: Dat je ook tussenstops hebt. En dan kan je allemaal uitrusten en eten en drinken.
4: Nou, gewoon contact ook met de mensen. Ja, ze stippelen een route uit die je vaak niet kent. En zoals hier is voor ons totaal een vreemde omgeving. Dus dat is natuurlijk gewoon, maakt het heel erg leuk.
1: Nou, de start is dus hier in Ries. En dan kunnen ze hier beginnen met koffie en suikerballen. En alles vregen we natuurlijk wel een bedrag voor, want we doen het voor het goede doel. En dan fietsen van Ries naar Koudum, daar hebben we de volgende stap. En dan krijgen ze daar een sapkeepje en een broodje knakwars. En ik werd koffie of drinken. Maar na de stap in Koudum, dan fietsen ze naar Bakhuizen.

0: En daar kenden meesten een broodje hamburgerkeepje. En ik ben drinken, maar dan kennen ze even bij gezellig zitten. En dan na die stap fietsen ze wij hierheen. En dan kennen ze hier als slot dat ze willen nog een ijsjekeepje.
1: We wonen nog niet zo lang in Kamperveen. Dat is nu ook wel eentje vandaan, een uurtje. Maar we vonden het toch wel leuk om eens een keer in Friesland wat rond te fietsen. En dan kan je natuurlijk gewoon op de Bollevooi wat rondfietsen. Maar het is natuurlijk fijner om voor een goed doel te fietsen. In woord en daad is gewoon een hele goede organisatie.
2: Ja. Wezing eindigen hier dus. Ik ben aan het einde van de dag. Wat voor reacties hoop je hem dan weer om te krijgen?
0: Nou, dat ze het natuurlijk best superleuk vonden. En dat het gezellig weer. En dat ze ervan genoten hebben. En dat ze het gewoon dus... mooi een doel zorgen. Niet voor hunzelf alleen nog, maar ik voor de medemens in nood.
3: Radio Spannenburg. ...1967.

0: Wat een leuke happening. Dat happen en trappen vorige week in Rees. En de Supreme de Hinteroer, de happening in Jochentje Zoon, zegt er weer dat. Een hit van de dames. Ja, ze besteden ik al naar meer en dan ben ik ook, die ben ervan overleden. Je moet luisteren naar de zelfs nu de mooie hier op Radio Spannenburg. En mogen we er merken in Langwaard, dat is de Ibiza Simmermerk in Langwaard. En daar staat Langwaard in het teken van de Simmer Ibiza sfeer. En die merken die begint om 12 uur en duurt tot zo'n uur. Nou, en RTV Spannenburg, die weer dus van de week weer die in Ichten brengen, maar dat scootje, maar die scootjemerk. En zou ik even het even bij de Bregenwachter weet, bij Peter Bokhoven. Ja, en die geniet zo van Simburg.
1: Het is een fantastisch beroep. Het is gewoon hartstikke leuk. De meesten zijn allemaal blij, ze zijn bij mijn vakantie en nou dan mijn scootjes zielen. De meesten gaan altijd naar het zin. Nou ja, dan heb ik het ook naar het zin. We gooien het klankkutten met 3 euro in. Nou ja, dat is alleen voor de gemeentekast. Dat is voor het onderhoud van de Bregen en zo.
2: Wat vinden de meesten daarvan om dat te gaan?
1: De meesten leuk. Een enkeling vindt het wat minder. Maar ik heb eigenlijk nooit die negatieve commentaren. Nooit. Nee.
2: Sjocht dat dan aan hun of hoe zit dat?
1: Het is zelfs zo dat meesten gewoon twee keer heen en weg varen om het in het klompje te doen. Zo leuk vinden ze het. Ja, dat zei ik dan al.
3: Humortijn.
4: Op een dag vraagt een Indianenkind aan haar moeder: waarom heet mijn zusje Opgaande Zon? Nou, zegt de moeder, omdat ze geboren is tegen zonsopkomst. Vraagt het kind: waarom heet mijn andere zusje Blauwe Bloem? Nou, zegt de moeder, omdat ze tussen de blauwe bloemen is geboren. Waarom wil je dat allemaal weten, gescheurd condoom?

0: Dat was die aan de Indianendans. Nou, de music kids, die kennen dat heel goed. Dat is 13 minuten voor de klok van 10 hier op Ruis Pannenburg. Ga je naar Nijsbericht? Ja, er gebeuren net al in, maar leuke dingen in de Friske Maarden. Maar er ben ik, ja, er ben wat minder leuke dingen. Zoals oude ronde wieken, toen we dat we woensje suggeren te gaan, uw band te geven, zien gezondmaaien. Maar in gezondmaaier was er dan op zittenkast. En ja, toen gebeurde dit.
1: Ik zei de maan. En ik denk, achter, hè, vlamkes, wat nou? Dus direct eraf en we gingen de lids bij hem. Dus de slangen weer uitrollen. Dus ik ben eerst wat met water aan de gang geweest. Maar ja, er zit benzine in zijn ding. En op een gegeven moment dacht ik, ja, die komt net goed. Dus 112 bellen, ja, dat woe we net op een of andere manier. Mijn vrouw dus, ik zei, we hebben brand. Het eerst dat mijn vrouw ding de lids bij hem van bed houden en wegwezen. Want ja, zo, daar hebben wij een rieten dak. En ja, dat in de brand vliegen, dan gaat het heel raar. Gelukkig weer de wien heel goed. En nou ja, dan komt de brandweer en alles. Nou ja, dan kom je weer mijn rollercoaster terug. En nou ja, achter zie je wat er allemaal, wat er fut is. En dat zie je dan ik direct weer, want Juster Jong, oh, ik moet dat even mee. Ja, dat zit in het hak. Oh, we zullen dat, oh ja, dat stond ik in het hak. Er staat zo vol in zijn hak, dat mis je dan direct.
2: Gelukkig is er alleen nog materiële skeer.
1: Al mijn gereedschappen. Ik heb dan een bladblazer en een ding om aan huis te meen en een ding voor de takken. En de sjovel die is opbrand. En ik heb nog pelletkorrels, nog 100 zakken. En nog zaadkorrels en 2 volle diepvriezen. Want wij hebben tongensje me wij op Ichten steen en sneeuw hebben de autocross in banden geer. Dus ik heb al spul inkocht en het heen in de vriezer ding. Nou ja, dat is nou fout. Maar ja, het belangrijkste is, er is net iemand verwoond aan raken. En dat is, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, het besef je direct wel. Alleen dat je krijgt mijn verzekering te meiden. Je krijgt mijn experts te meiden. Je krijgt mijn hele lieve mensen allemaal in de buurt, de meiden die zeggen, hey, wat kijk voor die dwan en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is wel geweldig. En dat is eigenlijk ook een beetje band te geven. Als er wat is, dan ben we er. Mijn zoon heeft de crossauto, nou, die wil verschrikkelijk graag crossen sneuwen. Nou, iedereen zei, wij hebben een helm, die heeft dit wel en die heeft dat wel. Dus hij zal sneuwen, maar dan aan de

0: weer wel even schrikken. Ouder aan de baantje bij De Haan in Bantegeer. Dat meer misschien in de branche toen. The Move, die zong er hoe de Fire Be Great in 1968. En ja, ze hebben we daar komen om bekend maatje van een turbo-schuit. Door een keer in de 2 weken. En deze keer is het een Nederlandse jongeres, Belinda Kinnar. Ik weet niet om die kennen, maar haar... Ze al 25 jaar in haar artiestenjubileum het ze al viert. En dat wie in 2019 en in 2014 het ze haar eerste debuutsingle gebracht. If Tomorrow Never Comes. En ze heeft een oceaan gebracht en de tijd van mijn leven en oneindig. En dat wie een duet met Walter Kroes. En ze werkt ook een heel soort samen met producenten Edwin van der Hoeverlaken. En is het een veelzijdige Nederlandse pop-country invloedende feel-good music zangeres. Ja, dat soort dingen. Nou, ze heeft een eindplaatje maken en dat heet Het Is Mijn Leven. En dat is voor de komende 2 weken de turboschijf.
1: Radio Spannenburg.
2: Het is mijn leven.
3: Melinda Kinnaar is de turboschijf.

De turboschuif, de nieuwe turboschuif. Het is mijn leven van benin Linda Kinnaar hier op Radio Spannenburg. Het nieuws van 10 uur zit rond te komen. En tot het nieuws hier even de nieuwe single van Demi Lee Moore uit Zuid-Afrika. Draaigevoel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Tien Roeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Loyola van de Yardbirds. En het kwam uit
1: 1965.
2: Dit is de gezellige sneuntemoorn, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
3: Koffie.
6: Het is best genoeg.
0: Luisteraars, welkom bij deel 12 van de gezellige sneuntemoorn op deze 8 augustus van het jaar 2027. Nou, tot 11 uur ben ik nabij die. Mooi muziek, nog een eitje te Friske man. Straks de platen zijn verhaal van Bart van Leeuwen, Barbara van Jan Lolke, trui Duitse platen en vier nummers uit de top 100 van Jontje in 66. 66, 65, 64 en 63 komen voorbij. Wie dat binnen, ik heb al vast zien op de site van Radio Spannenburg onder de gezellige Sneuntemoorn. Ik heb trouwens de turboschijf nog een keer beluisterd. En de programma's die te maken binnen de oude ronde fjouwerweken. Die bloeien fjouwerweken stingen en dan elke week een vervalderingen. En zo dit programma kan ik weer omlusteren. De eerste uur kan ik weer omlusteren rond de 11. Timmer dan met Witte. Nou, het is mooi waar. Misschien wel even een mooi bootje even erop uit op het Tjoeken, maar nou, als het een beetje geluk heeft, al meer dan 27 jaar varen Pieterik en Gerrit van der Zee uit Jesterzee op warme dagen de smidjes met hun ijskoopboot bij de bootjes langs op het Tjoeken, maar. Nou, en RTV Spannenburg, die weer ik even een beetje mooi. En dan klinkt het zo dat de ijskoopboot eronder komt.
7: Boze mensen in onze kamer hebben geluk, want mijn mooi waar komen al 24 jaar lang Pieterik en Gerrit van de Zeedel naar hun ijskoopboord.
8: Is dat de ijskoopman?
9: Dat is altijd mooi. Wij bellen en dat herkennen ze en dan komen ze. Dat is grappig. Ja.
7: U heeft net drie ijsjes gekocht. Doet u dat wel vaker hier?
10: Ja, zeker. Jaarlijks kom ik hier.
11: Een beetje te vaak.
7: Je bent vaste klant?
11: Als ik hier lig wel.
9: Ja. We zijn heel voorzichtig begonnen. Mooi lietsboordje en een hele lietse diepvries. Werkte net zo best. Maar ondertussen hebben we het toch wel mooi van elkaar, denk ik.
7: Ja, jij bent echt de ijsjesverkoper, zoals je bekend begrepen.
12: Dat klopt inderdaad. Ik word meteen in de buurt. Ik herkend in de sporthal zelfs, Trolietse Ben, van is dat de ijskoopman? Ja, dat is de ijskoopman. Maar ik heb nog een orenfunctie, maar ik ben altijd degene die de boot stuurt. Want we lezen hier nou, hier is nog een stroom. Maar haast dan gaan we bij de boorten langs en dan hebben we alle keer steeds bij de boorten langs meeren. En dat is bijvoorbeeld lastig, maar als dat rodeeren henne, dan slagen dat aardig.
9: Wij gaan eerst altijd naar de Maatjepal, naar het strand, dat we nu binnen. En dan doen we een rondje om het eiland heen. En als we dan 10 uur hebben en het is nog mooi waar, dan gaan we naar de Tjoekenpalen en eventueel naar de Ganse tippen. Dat zijn drie eilandjes hier in Tjoekenmaar. Maar mooi waar, dan rekken ze al op u en dan ja, ze herkennen u in ieder geval.
11: Ja, dat bevalt perfect. Echt, dat is ouderwetse service die je tegenwoordig nergens meer vindt.

0: is met haar.
1: Hoerleplop.
0: Ze is dan misschien.
1: Stijn van Land.
0: Mooiste.
1: Emiel van de Hoenderkop. In 2024 heb je de plaatje gebracht, mijn partner. Ja, en misschien heeft ook die partner wel ontmoeten in het café. En ja, de eerste gesprekken en samen was even de naam of de adres even uitwisselen, of telefoonnummer. En dus heeft het misschien wel schrauwen op een veeltje. Hartentien, het er een plaat wil maken.

0: Radio Spannenburg.
1: Humortime.
2: Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen het raam. De burgemeester komt boos naar buiten en vraagt: wat zou je moeder ervan vinden als ik bij jullie tegen het raam spuug? Nou, zegt Jantje, dat zou heel knap zijn. Wij wonen op de 10e verdieping.

0: Walter Steenwijk, hier op Radio Spannenburg. En Utwad Wint Sonny kwam dat nummer. Als je tot de morgen bij me blijft.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het oorlogsmonument staat nog steeds precies tussen twee voetbalvelden in. De namen van de oorlogsslachtoffers staan erin gegraveerd. Ze kwamen om het leven tijdens de laatste oorlog in dit land, bij een gevecht dat 4 onafgebroken dagen duurde. Die jongens waren waarschijnlijk centrumspits geweest, of keeper, of verdediger. Als jochie stond ik vaak voor dat monument en elke keer viel de naam van één slachtoffer me op. Hij had dezelfde voornaam als ik. Hij dacht waarschijnlijk dat hij de slag wel zou kunnen winnen, net als op het voetbalveld. Het was in onze familie een jarenlange traditie om bij JOS in Amsterdam te gaan voetballen. Ik heb neven die bij wijze van spreken al bij een geboorte tegen een bal moesten trappen. Mijn hele familie wilde natuurlijk dat ook ik ging voetballen bij die club. Maar ik heb er helaas nauwelijks aanleg voor. Ik heb platvoeten en zwakke knieën. Toen ik dan eindelijk oud genoeg was om op voetbal te gaan, waren er te veel jongens die allemaal in hetzelfde team wilden spelen. Daarom was er een selectiewedstrijd. Iedereen kreeg de kans om zich te bewijzen en te laten zien wat hij kon. En ik zat uiteindelijk bij de afvallers. Mijn familie was er kapot van, want zo verbrak ik die jarenlange traditie. Maar door dat oorlogsmonument tussen de twee voetbalvelden zat ik daar totaal niet mee. De familieleden van die slachtoffers hadden namelijk iets veel ergers moeten meemaken.

0: Ja, weer een bijdrage van Bart van Leeuwen, de Platense Verhalen. Deze keer weer dat van de NIT. Uit Njoortje 88, J.O.S.D.'s.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
0: Ja, het Waberjocht van Jan Lolke. We hebben net live aan de telefoon van de morgen toen het er dit, deze opname even stuurt van het Waberjocht.
2: Gouden week weer een week waarbij we starten met heatwaar. En ik wil weer oprinnen de temperaturen die ik weer steeds meer opbranden naar de tropische 30 graden. En daarmee werd het menje. En ik teel tiesjes zwoel en benauwd. Werd er ook weer links en rechts een tongerbui kregen in ons provincie. En in ieder geval wat ruimwetter. Ja, in de rin van de weken werd het steeds wat wisselvalliger en ik wat koeler. De temperaturen die juste benam, ik kwam juste morgen op deels maar op 16 graden. En waarbij het ik tieren ruimde in ons provincie. En waarbij het ik gemiddeld zo'n 5 rond 8 mm vallen is. Nou ja, en dat is alweer een maaivaller, want ja, volle ruimwetter hebben we op dit moment net. Als we dan gaan naar de verwachting, dan gaan we eerst naar de actualiteit. Ja, op gewoon plakken, nou, op dit moment is het zo'n om de tijd te beginnen, zo'n 20 rond 21 graden. En het is droog, volop zinnig, maar slechts hier en daar wat tinnen sluiwolken en dat bloed van mijn jiksa. Tussen, als we nou zo zeggen, waar er een zwakke wind uit het eerstelijke richtingen en we het op zo'n 23 graden in het kust- en watergebied. En zo'n 24 tot 28 graden via de provincie. Joen is het heerlijk waar om even buiten te zitten en er is weinig wien. Het is zinnig tot sinds ondergang en helewege de joen is het nog zo'n jontje tot 22 graden. In de nacht naar morgen is het droeg, mooie opklaringen en veel sluierbewolking. Het kwik zacht kut naar zo'n graad of 14. Morgen wordt het simmers tot tropisch warm, maar maximaal van 28 graden via de provincie. Of de 28 graden ja, via de provincie. Tot misschien misschien de 29 in het eerste van die provincie. Maar ik verwacht hier dat we bloedstekken op zijn 28 graden in het kustenwatergebied een paar graden liggen. Er wordt een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot westen en er is volle ruimte voor de zinnen. In de rest van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat wolking, maar tot een bui zal het net komen. Men je dan, binnen er iets meer wolking dan in het weekend en is de kans op een lokale bui. Op de meeste plakken bloedt het droeg en de zinnen schijnt geregeld. Er waait een matige noordwestenwind en daardoor is het buis maar zo'n 23 tot 26 graden merkbaar koeler dan snijn. Ja, en als we dan zorgen naar de rest van de week. Tiesje wordt een droege dag, maar volle zinnen. De wind waait uit het noordeesten en het wordt zo'n 23 graden. En daarbij is het dus een top day, denk ik, voor gewoonmeesing die van normale temperaturen horen. De dagen daarna bloedt het droeg en zinnig. Het wordt flink heat, maar wijs is zo'n 28 tot 32 graden. En toch is je mogelijk regionaal weer oer de 30 graden heen. Waarbij we misschien sommige plakken de 35 wel aantikken, met name in het zuidoostelijke pad van ons provincie. Tijdens het volgende weekend neemt de delslag kans daar. En wordt het waarschijnlijk een stuk minder warm, al is dat nog 4 foot. Want elke keer worden de verwachtingen met de delslag uitsteld en uitsteld. En dat, ja, als het zo lijkt, dan hebben we wel eens een droege periode nog verder te meer te gaan. En ja, dat bent toch wel zorgwekkende ding als je zegt hoe sommige guys veel eruit zeggen. Nijwieke zullen we er weer even in. Op Nijwieke.
1: Die Deutsche Leute Top 3.

0: Het is nu een van maand. Dan draaien we altijd drie Duitse platen naar het waarbericht van Jan Lolleke. En zou ik deze keer reageren naar die... Begeven zijn die flippers. Wie zagen, dankeschön, dit wat hun Jorgen en Florian Silverijden. Mijn Marco Schuitenmaker met de Schutzen Engel. Die jeden hem de Astwadde. En als eerste weer de jonge Siddertaler met die kleine Hive uit 2018. Nou, zo ben we daar komen om vier nummers uit de top 100 van 1966. En vorige week hebben we eindigen bij nummer zo'n 20. En we geven verder mijn nummer...
1: Nummer 76.
0: En dat ben Pieter en Gordon. En Woman.

0: Ja, daar winnen we vier nummers uit de top 100 van een jongetje, een 66. En die krijg je dat in de Motions en Wasted Words, die is toen 23. En op vier zondag Tom en James en de Shondells met Hanky Panky. En op vier zondag de Outsiders met Keep on Trying en Peter en Gordon. Daar begonnen we mee op nummer 66. Na een week dan vervolgen we de lijst weer. Maar dan geef ik verder mijn nummer 22. Ik heb nog een lokaal nijtje heb ik van Jim. En dat gaat door de bibliotheek ben. Die deze zomer net op vakantie kennen of gaan. Die hoeven zich in Balk net te vervelen. De bibliotheek maar een vriend organiseert tijdens de zomervakantie verschillende activiteiten om ben een vakantiegevoel te Jan en te stimuleren om te blijven lezen. Hester Groenveld vertelt aan Daniel van RTV Spannenburg het volgende.
1: Wij hebben sowieso een hele leuke actie en dat is ons vakantiepaspoort. En wat houdt dat in? Dat is dus een paspoort met al je leuke opdrachtjes en dingen die de band dus dwang kennen. Dat kent thuis, maar dat ken ik gewoon op vakantie. En als ze een opdracht dienen, dan kunnen ze bij ons in de bibliotheek komen, kiezen een stempelhelly. En bij een volle stempelkaart kan ze dus in aanmerking komen voor een gratis e-reader. Ik denk zeker niet dat het achteruit gaat, want als juist voor de vakanties wat je reserveert wordt om boeken, om mee te nemen, dat is echt behoorlijk. Dus ik heb net het idee dat dat minder is. Maar het is niet alleen nog de boeken, hè? Het zijn niet de stripboeken, het is natuurlijk de tijdschriftjes. Soms merken ze gewoon dat ze dan steeds juf van de biep. Maar mijn familie wegkomen, want ik zou komen, krijg mijn kop thee voor mij. Heel soort ben je natuurlijk alleen nog thuis of hard mee aan het werken. En dan, het is een beetje een welkom huisje.

Ja, dat zijn Belgische Romeo's en welkom op ons festival uit 2014. Nou, dit Pieter Wedde, gezellige snoer te morgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En straks hebben we Spannenburg Weekend Ice. Wie het presenteert, dat is mij net bekend. Maar ik denk Ronald en Noah zien van de dames. En wat mij betreft, voor de midden tussen Ian en Trij ben ik er bij, ben ik te gast bij Arne van der Berg in Country Folk en Rock'n'Roll. Dat speelde zich houdt tussen 1 en 3 hier op Ruis Spannenburg. En van een beetje tussen 4 en 5. Dan hebben we die Duitse Leute. Die Lederhosen parade. En daar is het. Dat is wel een nieuwe gepresenteerde aflevering. Nou, ik heb nog 2 plaatjes voor je. Dat is een Belgische dame, Lindsay Lien, die het een nieuwe maken. Dat is Chocolé. En El Zoon, dat werd toch Rob Welts testuurd met Adriana Machicha. Nou, die 2 plaatsen die komen er voorbij. En wat mij betreft een goede feestweek voor de Balkse luisteraars. En voor de oren die te buiten Balk naar de Golfvaart komen. En wat dit programma betreft, tot na je week.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen, welkom bij het Weekijn van Radio Spannenburg. Nijs en Eftegrond, de komende 12 uren op die radio in het Spannenburg Nijswiekijn. Eerst muziek van de Doobie Brothers, dit is Long Train Running.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
1: Seismonutenrolven van harte welkom bij het Spannenburg Nijsweekend van sneun 8 augustus. Ont inhoeren op die radio Nijs en Eftegroen uit de Friese Marren. Jachtwerf Maroenier onder vuurtorenweg op Alemme die had zo'n deze weekend naar je eigenaar. Ilke Paulides, hier al een eigen bedrijf in de maritieme techniek. En Sergin Kons skien om de werf te runnen. Verder ha ik vandaag de evenementen van dit weekend. In Balk zit onder mij 15 augustus het dwarp in het rand van de feestweeken. 8 dagen lang binnen de sportieve activiteiten en vanzelfs de gondelveert. En het waar, van de middie een soort zinnen, bloed droeg en hier en daar wat tinnen wolkjes of een lietse stapelwolk. Waait een zwakke wien en die komt uit eerstelijke rjochtingen. Het wordt simmers kwaar, maar 24 graden. Dadelijk om Jelwe Tolven krijgt de details van uw zwaarman Jan Lokke van Ommen. Maar we beginnen deze uitsturing met de nijsleef van een grote bron deze week in Bantegeer. Onderin vaak die tiesje een bijgebouw van een bed en brochje in vlammen op. Toen kwam Gerard de Haan. Na het middenzitten stapte hij zonder vermoeden op zijn zitmeerder om het loon op te gaan. Achter in de meerder sjocht er in een vlammen ontstaan. En daarna ging het hut.
2: Ik hield eten op en mijn zoon Sjoerd die bellen. Hij zei, wanneer komt hij te meer? Nou, ik zeg, eten op heb, dan kom ik eraan. Dus ik hield eten op en ik ben naar de meerder gegaan. Ik zet hem aan. En ik denk, achter, hè, vlamkes, wat nou? Dus direct eruit en we gingen de liedsbaan. Het is altijd de liedsbaan. Dus de slangen weer uitrollen. Dus ik ben eerst wat met water aan de gang geweest. Maar ja, er zit benzine in zijn ding. En op een gegeven moment dacht ik, ja, die komt net goed. Dus 112 bellen, ja, dat woe we net op een of andere manier. Mijn vrouw dus, ik zei, we hebben brand. Het eerst dat mijn vrouw ging de liedsbaan van bed houden en wegwezen. Want ja, zo, daar hebben wij een rieten dak. En ja, dat in de brand vliegen, dan gaat het heel raar. Gelukkig weer de wien heel goed. En nou ja, dan komt de brandweer en alles. Nou ja, dan kom je weer mijn rollercoaster terug. En nou ja, achter zie je wat er allemaal, wat er fut is. En dat zie je dan ik direct weer, want juist de jong, oh, ik moet dat even hebben. Ja, dat zit in het hak. Oh, we zullen dat, oh ja, dat stond ik in het hak. Dus dit zou vol is aan hak, dat mis je dan direct.
3: Ja, want die zit maar uit, dus dan zit in het hak. En dan het hak, dat is verlengd. Wat hing je dan meer in steen?
2: Al mijn gereedschappen. Ik heb dan een bladblazer en een ding om aan huis te meen. En een ding voor de takken. En de sjovel, die is op brand. En ik heb nog pelletkorrels, nog 100 zakken. En nog zaadkorrels en 2 volle diepvriezen. Want sneeuwen hebben de autocross in Bantegeer. Dus ik heb al spul inkocht en dat hingen we in een vriezerding. Nou ja, dat is no fut. Maar ja, het belangrijkste is, er is net iemand verwoend aan raken. En dat is, daar ben ik wel dankbaar voor.
3: Ja, nog maar 2 keer dus. En heb ik een snackbar, maar die stond vlakbij de brandhaard, toch?
2: Nou ja, we hingen een trekker, die stond vlakbij de brandhaard. En we hingen naar je fietsen. Die stond binnen op slot. Dus mijn vrouw zei, de fietsen en de snackcar en de trekker. Ja, ik zei, alle sleutels liggen in het hokje en daar kijk ik net bij. Maar ze zei, die snackcar, ja. Nou, die heb ik achter de auto gegooid en die hebben we daarheen rijden. Nou ja, dat, die kunnen we dus nou gebruiken.
3: Ja, dat is heel mooi, want zo'n snackcar, daar zit denk ik gasfles niet om het spul wat onder de grond te houden. Dus dat weer dan niet gevaarlijk worden, denk ik, als je die net verpleegd kon.
2: Als die snackcar in de brand vlang, nou, we hingen nog 3 gasflessen die hingen erbij staan. Die hebben de brandweer gewoon gepakt en aan de kant gegooid, in de sleet. Dus daar lezen ze nog en ik heb bij hun wel even wat er mij gebeuren moet. Mijn vrouw stiet, die komt erachter al aan. Dus ja, zo.
3: Hoe zou je dan nou op waarom? Is het besef al een beetje ingedaald?
2: Ja, het besef is er direct wel. Alleen dat je krijgt mijn verzekering te maken. Je krijgt mijn experts te maken. Je krijgt mijn hele lieve mensen allemaal in de buurt te maken. Die zeggen, hey, wat kijk voor die dwan en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is wel geweldig. En dat is eigenlijk ook een beetje Bantegeer. Als er wat is, dan ben we er. Mijn zoon heeft de crossauto. Nou, die wil verschrikkelijk graag crossen sneuwen. Nou, iedereen zei, wij hebben een helm. Die had dit wel en die had dat wel. Dus hij zal sneuwen maaien van aan de cross.
3: Ja, dat is super. Want dan gaat de crossauto wel op de foto zo. Maar dat, die kinderen ook gewoon het parcours op sneuwen.
2: Hij had die ooit toch een proefrit maken. En hij zei, hij riet beter als ooit. Dus begint sneuwen.
3: Ja, ja, voor de rest is dus verzekeringswerk. En ja, de B&B, he, die heb ik nog. Die is dus ja, besparenbeleun.
2: Gelukkig wel. We hebben toen direct, nou ja, toen de brandweer, we natuurlijk nergens meer stroom. Wel in bij ons thuis, maar net in deze appartementen. Dus hebben we direct bellen met onze installateur van Zaans. Hij zei, ik ben onderwijs, ik kom eraan. Dus, en die had zorg in ieder geval dat dat alles allemaal weer ding. En nou ja, als alles opruimen is, dan ben we daar. Want daar win ik naar zonnepanelen. Daar is niks van. Dat waaide net, dus dat is mooi delval. Dus eigenlijk, ja, als je een brand hè, dat klinkt dan wat raar. Maar met de wind en al, nou ja, dan biedt dit wel het beste moment wat dat betreft. Want ja, dat krijg ik zei, gelukkig geen persoonlijk ongeluk.
3: Nee, het is wel volle slimmer kennen. Als ik 18 jaar veel, dat is ik wat ontaas. Ja, dat is ik hartstikke droeg vanzelf.
2: Ja, het land wie al deerspuiten, dus, maar er binnen het graan. Nou, het is geen graan, het land wie deerspuiten en de boer die wil door de kap gooien. Dus ja, dit steekje is al zwart, maar het wordt nog zwarter razen.
4: Een bijdrage wie dat van Daniel Kooistra.

0: waren we jong van Eddie Dijkstra op Radio Spanburg, de Fayettest, Eddie Howell en The Man from Manhattan. Jachtwerf Maronier op Alemmer, die had zo'n deze week een nieuwe eigenaar. Ilke Paulides, die hier al een eigen bedrijf in de maritieme techniek, en zegt zijn kans keer om de werf te runnen. Verslagjouwer Marian Rijnstra, die idel bij de jachtwerf, en ze vregen om Ilke Paulides wat zijn plan binnen voor de trogontwikkeling van de jachtwerf.
1: Ik wil nou binnen nou een 4-4 gewoon een goed rendend jachtwerf. Hè. Ik wil vooral in de rivet ook me verdiepen. Dus echt het opknappen van boten. Dat is meer eerst echt mijn plan.
2: Jo, het is de eerste dag als eigenaar. Hoe voelt dat?
1: Ja, best wel gek, ja. Het is de officiële dag. En, ik heb de sleutel natuurlijk al gekregen, maar... Het is wel een hele mooie kans om dit te kunnen doen. Ja, machtig.
2: En wat vind je mooi aan dit werk?
1: Oeh, goeie vraag. ja, wat vind ik mooi aan dit werk? Ik mag dit gewoon graag doen. Ik mag graag mijn bootjes werken. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de bootjewereld. Altijd voorbazend werken. En ik dacht, waarom ik net? Ik ken dit zelf ook wel, want nog een ken ik ik. En toen kwam dit op mijn pa. En ik dacht, ja, dit moet ik doen. En zeg ik maar bij de handen pakt. En zat wel dat ben ik hier inrollen. Ja. Ik vind het steeds leuk om te doen. Ja, ik weet het net. Ja, het is wel mooi. Ik mag zelf ook graag varen. Dus ja, daarom hè. Daarom doe ik het.
2: Prachtig. Ja. En daar heb je dus altijd al werk die je maar boord ziet. Heb ik al eens wat oors dient qua werk?
1: Ja, ik heb één keer proberen om wat oors te gaan. En dat is in een fabriek. Daar heb ik zo'n 8 maanden werk. Het is prachtig. Verschillend goed. Maar dan ben je helemaal niet met het seizoen bezig. En als je in de wedspot werkt, dan maak je het alle seizoen mooi. En dat is, wist ik altijd buiten. En dat miste ik toen. Dus toen ben ik eigenlijk futten dat ik daarna weer de boten in ging. Dus zat wanden.
2: Dus je luidt wel echt in passie?
1: Ja, zeker. Dit is echt wel mijn passie. Ik doe dit echt met plezier. En ik hoop dat ik dit nog over 40 jaar kan volhouden. En ik vind het machtig om te doen.
2: Mooi zo. En hoe zit in werkweek een beetje eruit?
1: Zo, goeie vraag. Hoe zit die eruit? Ja, 8 uur beginnen. En dan een beetje de planning te nemen. Vaak heb ik eerst contact met klanten. En dan probeer ik eigenlijk ze vol mogelijk klussen en kleren te krijgen. De kraan tussen trok ik nog. Dus dan voor de orenbedroegen hier in de buurt. En dan plan ik gewoon in de agenda in. En dan, voordat je weet, is de dag weer voorbij in de week. Dus ja, moeilijk te listen. Het reed altijd oors. Ja.
2: En hoe zit het onkomend seizoen eruit?
1: Drok, vol. Alles is volboekt. Alle plakken zijn al verzaaid. Ja, we butten dan een paar plakjes. Maar ik neem gewoon de boekhouding, zeg maar, oer van Maron hier. Dus ja, de handen staan al vol. Ik heb er niks verdiend. En dat is prachtig. Dus, en het werk is ik genoeg te doen.
0: In de jachtwerf zal Paulides dus vooral dwaande wijze met het zaannemende refitwerk. Dat hoort in het opknappen van boten. De werf die had de naast 70 oerdekte en 70 net oerdekte stalling plakken. Thuis, het Waberjoch, maar Jan Loken van Ommen, Jesse Tom, Jelwe Tolven, naar de muziek van Billy Ocean. Dit is Love Really Hurts Without You.

0: bij de boot op het Sjoekemaak,
1: op het strand van de Lemmer
0: en in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: gingen we rond naar de zimmer van Joggetje Joggene Zondag. Casey and the Sunshine Band. En Come to My Island. En bij mij is het 1 minuut voor Jelwe Tol. Dan gingen we weer rond naar de zimmer van 2026. Maar het waar, hier is Jan Loke van Ommen.
1: Oudere weken weer een week waarbij we starten met heat waar. En ik wil de oprinnende temperaturen die ik weer steeds meer opbrand naar de tropische 30 graden. En daarmee werd het menje en ik deel het tiertje zwoel en benauwd. Met toch weer links en rechts dus een tong erbij kregen in ons provincie. En in ieder geval wat ruimwetter. Ja, in de rin van de weken werd het steeds wat wisselvalliger en ik wat koeler. De temperaturen die juste benam, ik kwam juist de molen op deels maar op zo'n 16 graden. En waarbij het ik tieren ruimte in ons provincie. En waarbij het ik gemiddeld zo'n 4 rond 8 mm vallen is. Nou ja, en dat is alweer een maaivaller, want ja, volle ruimwetter hebben we op dit moment net. Als we dan gaan naar de verwachting, dan gaan we eerst naar de actualiteit. Ja, op gewoon plakken, nou, op dit moment is het om de tijd te beginnen, zo'n 20 rond 21 graden. En het is droog, volop zinnig, maar slechts hier en daar wat tinnen sluierwolken en dat bloed van midden. Ik zag tussen, als we nou zo zeggen, waar er een zwakke wien uit het eerstelijke richtingen en we het op zo'n 23 graden in het kust- en watergebied en zo'n 24 tot 28 graden via de provincie. Montjoen is het heerlijk waar om even buiten te zitten en er is weinig wien. Het is zinnig tot sinds ondergang en hele wegen de joen is het nog zo'n jontje tot 22 graden. In de nacht naar morgen is het droeg, mooie opklaringen en velden, mooie sluierbewolking. Het kwik zakt naar zo'n graad of 14. Morgen wordt het simmers tot tropisch warm, maar maximaal van 28 graden via de provincie. Of de 28 graden, ja, via de provincie. Tot misschien misschien de 29 in het eerste van die provincie. Maar ik verwacht je dat we bloedstekken op zijn 28 graden in het kustenwatergebied een paar graden leger. Er wordt een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot westen en er is volle ruimte voor de zinnen. In de rest van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat wolking, maar tot een bui zal het net komen. Binnen er iets meer wolken dan in het weekend en is de kans op een lokale bui. Op de meeste plakken bloedt het droeg en de zin is geregeld. Er waait een matige noordwestenwind en daardoor is het dus maar zo'n 23 tot 26 graden merkbaar koeler dan snijn. En als we dan zeggen naar de rest van de weken. Tiesje wordt een droege dui, maar volle zinnen. De wind waait uit het noordeesten en het wordt zo'n 23 graden. En daarbij is het dus een topdai, denk ik, voor gewoonmeesten die van normale temperaturen horen. De dagen daarna bloedt het droeg en zinnig. Het wordt flink heet, maar wij zijn zo'n 28 tot 32 graden. En tolens je mogelijk regionaal weer oer de 30 graden heen. Waarbij we misschien sommige plakken de 34 wel aantikken, met name in het zuidoostelijke pad van ons provincie. Tijdens het... Het volgende weekend neemt de delslagkans staan en wordt het waarschijnlijk een stuk minder warm, al is dat nog 4 foot. Want elke keer worden de verwachtingen met de delslag uitsteld. En dat, als het zo lijkt, dan hebben we wel eens een droege periode nog via de meer te gaan. En ja, dat bent toch wel zorgwekkende ding als je zegt hoe sommige guys veel eruit zeggen. Nee, weekend zullen we er weer even in. Want nee, weekend.
0: Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend. Hak de evenement voor dit weekend. In de regen Muziek onder Luts verzwagert organist Wietse Ouwe Jan morgen een concert in Brehoes in Balk. Wat er speel je ziel, dat is dadelijk.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed om 6 uur.

crazy. Dan vaar jij de dijk als het golft. Dit is het Spallenburg Nice Weekend, mijn noodevenement. We varen het komende weekend in Balkst zit. Want mijn 15 augustus werd de jaarlijkse feestweek op het programma. 8 dagen lang binnen de sportieve activiteiten, binnenprogramma's en traditionele onderdelen verspreid door het dorp. De feestweek die begint juist met het Iepen Fries kampioenschap Lutskeertsen onder Van Zwinderen stritten. Er is er een tuinfeest bij de Treemter.

Boeten is daar live muziek en in de traimter zelf is het disco. Morgen zit de mini survival run op het programma. En in het park van Balkinnen ben van zon hier al tussen jouw draaien en saaizoeren meiden van een uitdagend parcours vol sportieve activiteit. Het volslaande programma van de feestweek heb ik van na je weekend vindt op feestweekbalk.nl. Joet is de jaarlijkse autocross van Bantegeer. Ze kreeg binnen de wedstrijd begon om Olveoeren. En die ben in verskate klassen. Onder meer de Lemsterloon-klasse, de damesklasse, de junioren- en de toerwagenklasse. Verder is er ook een buggy- en een sprintkeverklasse die in actie komen. De entree is €12,50 bij een onttolwe eer die mij vergees naar binnen. Als onderdeel van Tjerkenpaad vindt van de midden een concertplak in Tjerkone Dok op Lemmer. Het optreden dat begint om 3 uur is vergeest agonkelijk. Centraal zit muzikus Ernst Stols. Hij komt uit Den Haag. Stols studeerde op meerdere conservatoria en beheerst tal van instrumenten. En daarnaast is hij actief als muziekdocent en publiceert er al jarenlang alle dagen muziekopnamen op YouTube. Onder het concert werd er begeleid troch onder oren Floris van der Voort, Maureen en Ria. Op het programma stenen werken nu de Franse barok en een compositie van een Nederlandse componist uit de 18e eeuw. Joet wordt in Koudum de laatste editie van het Koudum Simmer Festival houden. Rond 4 uur presenteer je ondernemers, verenigings- en standhouders haar producten en diensten. Ik is er een robbelmerk. Vierders Joet in het centrum van de Lemmer Ekkensimmermerk. Bij het wet rond de kwartenstreek die de merkcreme opstelt. En dat was beziek, ik is daar een lekkere winkelje. Langwaardig stiert morgen hier al in het teken van Simmerse gezellig iets aan Ibiza Simmermarkt. Van tolle oeren middies ontzonen jongens verhoren de borren. In een sfeervolle merk deed beziekers haar even op het zonnige eiland Ibiza wanen. Maar dan gewoon midden in Friesland. En in de riege muziek onder Lutz verzwagert organist Wietse Ouwe Jan morgen een concert in Breehoes onder Van Zwinderenstreet in Balk. Op het programma stenen werken van onder oren Johann Sebastian Bach, Karel Philipp, Emanuel Bach, Brahms en Mendelssohn. Het concert begint om 4 uur en wordt ongeveer 1 uur. Meer evenementen vies bij u op tv, op het televisiekanaal van RTV Spannenburg en op uw website rtvspannenburg.nl. Wolst ik iets terugjaan van de agenda? Stuur dan een e-mail naar info@radiospannenburg.nl. Dadelijk het nijs in het kwaad. Dit is Gwen Stefani en Ekel en A Sweet Escape.

zwoele simmerjoen mij dissen van Enrique Iglesias, Bailamos. Steven van Nijs in het kwart. Jilles Banstra en zien bemanning van de vrouwenjantje die binnen juster in de baai van de Lemmer kampioen werd in de grote A-klasse van de IFKS. Maar nog één wedstrijd te gain is de vaarsprong net meer te heftig helium. Het kampioenskip waard beslist in de inhaalwedstrijd van Tongersje. Die wedstrijd die koel vanwege de Huddewien net troggame. Juster waard er juist oeren letterstappen troch gebrek onwien. In de eerste wedstrijd van de dij waar de vrouwenjantje twadde, heeft de grote pier van Tim Roscheurius. In de derde volgende inhaalwedstrijd sloeg Banstra taam. Hij kwam goed uit de start, roen als eerste de boppers te tonnen en hoorde leading fast. Concurrent grote pier die maakte daar een flater en voel waarom. Joet is de laatste wedstrijd van de IFKS en die wordt liek als juster in de Lemster baai sealed. Het Lemster Dikkersfestijn is op zoek naar vrijwilligers voor de editie van komende winter. De organisatie die zei dat zonder deze vrijwilligers het evenement net mogelijk is. Want vrijwilligers die helpen onder meer mij de opbouw en de opbouw. Begeleiden bezoekers en stiepje op verskate locaties bij het festijn. Naast de organisatie vormen de vrijwilligers dus het hert van het evenement en zwaren ze ervoor dat bezoekers genieten kunnen van de bijzondere sfeer van het Njoggetje in de Eeuwske de Lemmer. Elke nien die een stintje bijdragen wil, die is welkom. En als je maar een peerhoekers beschikbaar binnen. Waar de belangstelling had, die kan hem ommelden via de organisatie van Lemster Dikkersfestijn. Zij jou daar dan informatie over de verskate taken en mogelijkheden. En inwoners van de gemeente De Vrieske Marre met een leeg inkomen en hege energiekosten die kunnen op een eigen broekmaatje van de witgoedregeling. De gemeente die had de regeling verrommen waar toch het mogelijk is om een tweede aanvraag in te zien of voor een hege subsidiebedrag in oormerking te komen. Waard zond 2022 al jedde gebruik maken van de regeling. Die kan nu op een eind maximaal zo'n €150 subsidie omvregen. Inwoners die nog net jedde een aanvraag dienen hebben, die kunnen ook ons zo'n €150 ontvangen voor één energiezuinig huishoudelijk apparaat. Waar meerdere ordeapparaten vervangt, die kunnen in totaal maximaal €1500 subsidie krijgen. De regeling die hield onder meer voor de vervanging van een oude koelkast, wasmachine of gasfornuis, toch een energiezuinig model. Naast de gemeente kan dat een besparing opsmieten van zo'n €24 in de maand op die energierekken. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente De Vrieske Marre. Ben, die het deze simmer net op vakantie ging. Die hoegen haar in balk net te vervelen, want bibliotheken Marenveen die organiseert in de simmervakantie verskate activiteiten om Ben een vakantiegevoel te jaan en haar te stimuleren om lezen te blijven. Dit en meer in de tweede uren van het Spannenburg Nijsweekend. Dadelijk om 12 uren het Nijzit binnen en Boedelon van de NOS en de Nijbink bij die wel. Ontitiet lekkere muziek, waaronder deze van The Clash. Dit is Rock the Casbah, ondadelijks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom waarom bij de editie van Sneun 8 augustus. Dadelijk ziet het hoe de 21-jarige Amber van Gosligaar. Zij had een grut talent in mobiele werktuigkunde. Zag Rut dat ze Nederland verzint worden mij in de finale van de wedstrijd Skills Heroes in Shanghai. Dadelijk meer de roer. Eerst Pink Floyd en Another Brick in the

0: Hastings, Dwerrel, Sanamme, Somber. Dat is de oorkwarting van Shane Michael Boos, de artiest Efter Somber. Welkom erom bij het Spanburg Nijswikar, mijn Nijs en Eftergroen uit de Frieske Marren. De 21-jarige Amber van Gosliga, zij had een groot talent in mobiele werktuurkunde. Zo groot dat ze Nederland vertient wurdigje mij in de finale van de wedstrijd Skills Heroes in Shanghai. Uw verslagjouwe Douwse van Gosliga die zocht haar op haar werk op in de garage der ze onttrekker sleutelt.
1: Hoe een man is het alweer, Safië, in Shanghai, wist de kleervaar?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Hoe has die de Arune man tariet?
2: Ik ben Arune Wieke in Polen geweest voor een training van Lian Gong. Dat is een van de drie merken die in Shanghai staan. En ik ben een dooi bij Caterpillar geweest in Almere, bij Zeppelin Cat. En ik heb een hele dag bij SMT, bij de Volvo dealer, mooi geweest. Dat zijn de drie merken die er staan. Dus zou ik een beetje meer ervaring in die merken krijgen. En via dus gewoon zoringenziekje en dwan en ontwerk en oefening.
1: En binnen dan nog dingetjes waarvan zij is van oeh, daar moet ik wel even op oefenen nog?
2: Nou, de documentatie van Lian Gong, dat is net heel denderend, vind ik. Dus dat is wel. Ik ben er daarin met oefenen en zien hoe dat werkt elke keer.
1: Dat is wel een uitdaging.
2: Dat is denk ik de grootste uitdaging, ja.
1: En waar gaat er ook in mij die mij erin?
2: Mijn leraar gaat mij en mijn mem.
1: En wist ik een beetje hoe het eruit zijn zal?
2: Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat er vier opdrachten staan. Dus vier locaties. Maar dan binnen bijvoorbeeld van Caterpillar, weet ik net dat er wat er staat. Er staat misschien wel een kraan. En dan staan er dan drie kraan naast mijn koers. Is maar dezelfde opdracht. En het moet er heel groot wijzen.
1: En wat wacht er op die als de winst?
2: Een medaille. Meer net.
1: En de eer.
2: En de eer.
1: En wat minder verwachtingen?
2: Ik hoop wel op een medaille natuurlijk, ja.
0: De Skills Heroes die binnen van 22 ondertermijn zon naar 20 september in Shanghai dus. Ben die deze simmer net op vakantie ging, die hoeg haar in balk net te vervelen. Bibliotheken maar een vind die organiseren in de simmervakantie verskaamde activiteiten om Ben een vakantiegevoel te jaan en haar te stimuleren in om lezen te blijven. Juist de meer oer, nee de muziek, dadelijk Albert Hammond en dit is de Bell of St. Mark van Sheila E.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Zullen we het haar oer lezen? Bandiet is een simmer net op vakantie gingen. Die hoegen haar in Balk net te vervelen. Want de bibliotheek die organiseren daar in deze simmer vakantie al die activiteiten. Om Ben een vakantie gevoel te Jan. En haar te stimuleren om lezen te bluwen. Hester Groenveld van de bibliotheek die leidt uit hoe het werkt.
1: Je probeert toch om de BN-ambitie, ik talvaardig natuurlijk op peil te houden, zodat we dat dan nemen. En wij hebben sowieso een hele leuke actie en dat is ons vakantiepaspoort. En wat houdt dat in? Dat is dus een paspoort met al je leuke opdrachtjes en dingen die de BN dus dwang kennen. Dat kent thuis, maar dat ken ik gewoon op vakantie. En als ze een opdracht dienen, kan ze bij ons in de bibliotheek komen. Kan ze een stempel halen. En bij een volle stempelkaart kan ze dus in aanmerking komen voor een gratis e-reader. Wat ik zelf heel leuk vind, en dat is, je ziet ik een barcode in. En als ze die scannen, dan kan ze dus ik de luisterboeken downloaden. En kennis maakt ze maar natuurlijk de luisterboeken. Want het is natuurlijk mooi, het lezen van de boeken. Maar we merken wel dat de luisterboeken momenteel ik toch erg in trek binnen. Ik het zo zeer mooi. Ja.
2: En je doet dit dan echt om het te stimuleren in maar in een simmer vakantie, het lezen?
1: Nou ja, zeker. De bibliotheek is natuurlijk net alleen nog lezen. Het is natuurlijk ook mooi om mensen in de bibliotheek te krijgen die ervaren hè, wat wij al hier hebben, wat wij doggen. Maar ik wat het lezen inhoudt. En het is natuurlijk maatschappelijk natuurlijk ook best wel belangrijk. Lezen is ontspannend. Dat kan in de tuin, dat kan op vakantie. Maar het is, ik krijg wel al saai. Ik taalvaardig is dat natuurlijk best wel belangrijk. Met name dat de Benevitie op peil blowen.
2: En hoe moet dat tot erbij en op reageert op deze actie, maar dat vakantiepaspoort?
1: Ja, heel leuk. Ja, zeker. Ben vindt het natuurlijk altijd leuk om iets te winnen. Hè? Dat is natuurlijk een e-reader, dus dat vinden ze sowieso heel leuk. Maar ik merk in de bibliotheek van Balk dat mensen daar toch wel heel erg eerpen vast in. En wat ik wel bijkomstig iets is, zijn vakantie is net voor iedereen je footline. Dus daar ben ik natuurlijk bij en die ging net op vakantie. Dus daar probeer ik altijd voor die ben gewoon extra activiteiten te organiseren. Dat ik voor hun de vakantie een extra dimensie heb.
2: Ja, dus dat is eigenlijk een win-win situatie, zeg maar.
1: Jazeker, ja zeker. Ja, ik merk dat zeker. En bijvoorbeeld, wij hebben natuurlijk sowieso een heel soort bandjes in mijn klassica alleen. En soms merken ze gewoon dat ze dan steeds juf van de biep. Mama even familie wegkomen, want ik zeg kom maar, krijg een kopje thee van mij. Heel soort BM natuurlijk alleen nog thuis of hard mee aan het werken. En dan, het is een beetje een welkom huisje.
2: Is het dan specifiek recht naar Bern in de basisschool leeftijd of ik voor de boppen?
1: Nou, wat wij zullen is toch echt wel de basisschoolen. Maar ja, dat is nou in de vakantie natuurlijk net zo. Maar je komt natuurlijk ook bij het studeren. Hè? Als ze dus nooit het voortgezet onderwijs gaan, dan zie je ze hier een plakje achter de computer. Of hier in het glazen huskes, dat ik dat altijd neem. Dus ja, die komen ik. Maar minder als de Bern van de basisschoolen.
2: Ja, en weet je dan hoe wordt dat lezen achteruit gaat? Want het is of course is dat size weekend, zeg maar. Hij heeft enig beeld bij Stelsoen helemaal niks. Wanneer is size weekend, hoe vier wat het dan achteruit gaat?
1: Nou, ik denk zeker net dat het achteruit gaat. Want als juist voor de vakanties wat je reserveert wordt om boeken, om mee te nemen, dat is echt behoorlijk. Dus ik heb net het idee dat minder is. Maar het is niet alleen nog de boeken, hè? Ben ik de stripboeken, het is natuurlijk de tijdschriftjes. Ik heb echt net het gevoel van dat minder is. Absoluut net.
0: Zet Hester Groenveld van de bibliotheek Marin Vindt. Verslag wie van Daniel Koester. Dadelijk som Jelwe in, krijgt de waterjocht van uw vaman Jan Loken van Onnen. En rond die het noffelijke muziek. Hier is Genesis en Land of Confusion.

0: Het is een Simmersk leefdesverske uit Brazilië. Tribalistas en Yacena Morar op Radio Spanburg. Maar is deel wel in. Dit is het waar. Mij Jan Loken van Ommen.
1: Oude week weer een week waarbij we starten met heat waar. En ik wil weer oprinnen de temperaturen die ik weer steeds meer opbrand naar de tropische 30 graden. En daarmee weer het menje. En ik deel tiesjes zwoel en benauwd. Werd toch weer links en rechts dus een tongerbui kriegen in uw provincie. En in ieder geval wat ruimwetter. Ja, in de rin van de week werd het steeds wat wisselvalliger en ik wat koeler. De temperaturen die juste benam, ik kwam juste morgen op deels maar op zo'n 16 graden. En waarbij het ik tieren ruimde in ons provincie. En waarbij het ik gemiddeld zo'n 5 rond 8 mm vallen is. Nou ja, en dat is alweer een maaivaller, want ja, volle ruimwetter hebben we op dit moment net. Als we dan gaan naar de verwachting, dan gaan we eerst naar de actualiteit. Ja, op grondplakken nou, op dit moment is het om dit iets te beginnen, zo'n 20 rond 21 graden. En het is droog, volop zinnig. Maar slechts hier en daar wat tinnen sluierwolken en dat bloed van mij, ik zag. Tussen, als we nou zeggen, waar er een zwakke wind uit het eerstelijke richtingen en we het op zo'n 23 graden in het kust- en watergebied en zo'n 24 tot 28 graden via de provincie zien. Montjoen is het heerlijk waar om even buiten te zitten en er is weinig wien. Het is zinnig tot sinds ondergang en hele wegen de Joen is het nog zo'n jontje tot 22 graden. In de nacht naar morgen is het droeg, mooie opklaringen en velden, mooie sluibewolking. Het kwik zacht kunt naar zo'n graad of 14. Morgen wordt het simmers tot tropisch warm, maar maximaal van 28 graden via de provincie. Of de 28 graden ja, via de provincie. Tot misschien misschien de 29 in het eerste van die provincie. Maar ik verwacht je dat we bloedstekken op zo'n 28 graden in het kustenwatergebied een paar graden leger. Er wordt een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot westen en er is volle ruimte voor de zinnen. In de rest van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat wolking, maar tot een bui zal het net komen. Binnen er iets meer wolken dan in het weekend en is de kans op een lokale bui. Op de meeste plakken bloedt het droeg en de zin is geregeld. Er waait een matige noordwestenwind en daardoor is het dus maar zo'n 23 tot 26 graden merkbaar koeler dan snijn. En als we dan zeggen naar de rest van de week. Tiesje wordt een droege dui, maar volle zinnen. De wind waait uit het noordeesten en het wordt zo'n 23 graden. En daarbij is het dus een topdag, denk ik, voor gewoonmeesing die van normale temperaturen horen. De dagen daarna bloedt het droeg en zinnig. Het wordt flink heet, maar wijs is van 28 tot 32 graden. En tongensje mogelijk regionaal weer oer de 30 graden in. Hè, waarmee we misschien sommige plakken de 34 wel aantikken. Met name in het zuidoostelijke pad van ons provincie. Tijdens het volgende weekend neemt de Delslagkans daar en wordt het waarschijnlijk een stuk minder warm, al is dat nog 4 foot. Want elke keer worden de verwachtingen met de Delslag uitsteld en uitsteld. En dat, als het zo lijkt, dan hebben we wel eens een droege periode nog verder te meer te gaan. En ja, dat bent toch wel zorgwekkende ding als je zegt hoe sommige gasvelden eruit zeggen. Nijwieke zullen we er weer even in. Ont Nijwieke.
0: Dadelijk het verhaal van een bijzondere escape room die het verstoppen zit in het centrum van Balk. Meer de roer dadelijk in het Spannenburg Nijswiekaar.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn om 12 uur.

0: Arteries en de Vandellas op Rijbus Spanburg. Heatwave, Defar, Blue Jean van David Bowie en draaide ik nog. Bestel maar van Robin Hezevadij. Onder Lutz in Balk, daar zit zo'n hier een liedskalig theater, Riocht op Ben. Fantasie Theater, Kaleidoscoop, die is 24 jaar lien opzet in Noeriesel, toch theatermakker en poppenspieler Karin Hernandez. Bij de verhuizing naar Balk binnen een soort decorstikken en props even te bleuren. Maar Dors leidt er een flinke samling bij Karin op Zouder. En die hebben nou een bijzondere nieuwe functie kregen.
1: 25-jarig jubileum, dat vraagt natuurlijk wel om een feestje. Daar moet iets leuks gedaan worden. En door allerlei omstandigheden heb ik niet de tijd gehad om een voorstelling te maken of een eindejaarsconferentie of iets anders groots neer te zetten. En toen was ik eigenlijk een beetje in mineur tussen mijn materialen aan het snuffelen van ik had eigenlijk iets leuks willen doen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb zoveel leuk materiaal van 25 jaar. Waarom ga ik gewoon daartussen iets leuks doen? En dat is het geworden. Een escape room tussen allerlei oude voorstellingen, stukjes oude voorstellingen. Ja, moet je je avontuur gaan beleven.
2: En het is een verhalende escape room. Hoe begint het verhaal?
1: Nou, het verhaal begint eigenlijk, het heet ook de Nachtmerrie van de Poppenspeler. Een van de dingen die ik doe, is ik ben poppenspeler. Niet alleen poppenspeler, maar het is een van de dingen die ik doe. En soms dan droom ik, en dat is echt dus zo. En dan weet ik dat ik echt moet gaan spelen. En dat ik mijn materialen mee moet nemen. Maar ik weet niet hoe, ik weet niet wat, ik weet niet wanneer. En nou ja, dat gevoel krijg je hier. Je weet niet hoe, je weet niet wat, wanneer. En dat hoop ik dat jullie dat mij daaruit kunnen halen uit deze nachtmerrie.
2: En hoe komen we binnen?
1: Heel simpel. We gaan het avontuur in.
2: Oké, dan staan we hier. En dan?
1: En dan, ja, dan moet je gaan zoeken. Overal zoeken, overal inkijken, onderkijken, achterkijken. Totdat je uiteindelijk alle aanwijzingen vindt. Ik kan het nu wel zeggen, maar ja. Dan is het spelletje niet meer compleet natuurlijk, hè? Er zit heel veel verstopt. Allerlei soorten spelletjes.
2: En alles is dus opgebouwd uit decorstukken, props van andere voorstellingen.
1: Ja, de voorstelling, de bijzondere boekenkast, een luisleven, 007, de vierjarige tijden, zij aan zij. De andere waren ook nog in de jungle, Dippertje en Dappertje. Ik heb nooit geteld, maar ik heb een paar honderd voorstellingen geschreven in die 25 jaar. Dus er zit van alles zit erin.
2: En wat waren de reacties van de mensen die hem voor het eerst proef gedraaid hebben?
1: Die waren heel erg enthousiast, ja. Ja. En het grappige was, want de eerste testers was een moeder met een jongetje. En toen hadden we hem nog maar half. Dit was nog niet helemaal klaar, deze ruimte. Dus ze mochten de eerste gedeelte doen. En de jongetje had echt zoiets van, ja, maar ik wil nu de tweede helft ook, mama. Ja, maar ze gingen terug, want ze hadden vakantie in Balk. Dus moeten ze een keertje terugkomen naar Balk om hem helemaal te doen.
0: De escape room die vindt in het centrum van Balk, onder Van Swinderenstraat nummer 38. De bijdrage die van Doutzen van Gosliga. Muziek, de Steve Miller Band, Abracadabra.

0: IOS.
1: Stiertvaren is ook schitterend. Dat wie uit de schaduw.
0: De Mai, binnenwoonde Eikaan van deze editie van Spannenburg Nice Weekend. Wolst meer Nice lezen? Dat kind, download de app van RTV Spannenburg op die telefoon of tablet. Of door een bezoek op onze website rtvspannenburg.nl. Dan kist ik dit programma en andere programma's waarom luisteren. Dadelijks, Night Nice van Ian Hoeren is Orne van den Berg. Je werkt met country, folk en rock'n'roll. Om 3 uur is er gewoon Friesk op deze stuur de Radio Spannenburg. Mijn naam is Ronald van der Polk. Wens je een lovely weekend. Geen Ruud, mij, Camila Cabello en Don't Go Yet. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al 10 tallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 8e van de 8e van 2026. Goed mogelijk al ik het 2 achten achter elkaar. Nou. Gebeurt niet zo vaak, maar het was zo. En wij begonnen vanmiddag met de Midnight Flyer. En dat is een band uit vroegere tijd. Ze komen uit Eindhoven waar en ze doen zelfs het nummertje The Hoochie. En dat is ik bekend van Alan Jackson. Maar ik wist niet dat het ik bekend was van de zangeres Martina McBride. Nou, dan ben we weer wat nice. Of het, ja, we hebben wat meer opgehechten over al die nummers werd ze terugskroon binnen en ten gehore bracht binnen. Nou, het Gastelons, nee, niet Gastelons, het Spanburg Nice programma, bedankt voor de inbreng. En de gezellige sneutemoon, ik bedankt voor de inbreng, ja, het het is ook heel spannend, daarom ben ik wel een beetje in de war. En Bob, dat we wijn wel in Gastelon.
1: Dat is weer, voormalig Gastelon.
0: Ja, voormalig Gastelon, precies. Nou, jij hebt al, luisteraars. De techniek zit onder leiding van Oren, die ook bij praten. En praat ik mooi.
1: Je bent met de gast, hè?
0: Ja, nee, dat ben je niet de gast. Dat ben je echt, dat ben de presentator 2, ik.
1: Oh.
0: Is dat wel goed?
1: Oh, ja.
0: Nee, maar dat komt al lekker goed. We hebben vanmiddag hele leuke muziek. En we hebben wat nijtjes en we hebben nieuws update. Nou, we hebben wat nieuwe muziek, we hebben toren muziek. Ja, we komen de beetje wat trooien. Dit is het wel goed. Dat komt helemaal goed. We gaan eerst verder met Audrey Smits. Audrey Smits werkt in Geldrop. En dat betekent dat er een soort geld is en een soort drop.
1: Oh ja?
0: Nou, Geldrop. Ik krijg voor het zoiets.
1: Je jeelt in de opvorm.
0: Ken ik?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan wil ik het laus maar betellen, want dan hou ik wat door, jeelt wat meer oer.
1: Oh ja, dat is wel een goed idee.
0: Ik zet voor een goed idee.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Mooi. Maar Audrey, daar ben ik net zo vies mee, want ze heeft het nummer Bad Bad Boy. En ken we dat ze mij bedoelt.
1: Oh.
0: Nou, dat zo
1: ja, dat zit er heel dik in.
0: Ja?
1: Ja. Nou, ik heb signaal niet uit.
0: We zaten even hier. En daarna hebben we de Nye Turbo Skief. Van nou, Belinda Kenaar.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je zei het, is mijn leven.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Het is mijn leven ik en het is je leven ik.
1: Ja. Dus ieder zijn leven.
0: Ieder zijn leven. En Belinda, waar ben je geweest? Dat is toch van Monsoint of niet?
1: Heb je toch van Monsoint?
0: Ja, dat meerde ik in Achterhoek.
1: Ja.
0: En dan in Enschede?
1: Nee, net Enschede.
0: Oh.
1: Doetinchem.
0: Oh, Doetinchem. Oh.
1: Nee, daar hebben we hier 25-jarig jubileum in Doetinchem. Nou, die kanten, daar ben het zit.
0: Ja, nee, dat is altijd goed.
1: Nog ik zie het wel even op. Dan ben je tussen 4 en 5, dan weet ik wel wat ze weer net.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Of zit dat er al in?
1: Ja, maar dat moet je even opzoeken.
0: Nou, oké. Komt helemaal goed.
1: Vertel ik het van met je beleven.
0: Ja, wij gaan verder met Audrey Smits.

Een hele goede middag, luisteraars, en welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. Ja, we zijn onbeland op week nummer 32, en terwijl het buiten weer wat simmers begint te worden. Ja, een keer waar je mee eventjes ophelderen van wat er deze week is gebeurd. We nemen deze week een uitschiet van drie nummers. En een van de nummers is van Ella Langley, Wish I Didn't Know. En de oortwijs van Ian Artiest, namelijk Vincent Mason's What You Want in de deze week uit. En ik het nummer Damned If I Do, die er deze week uit. Ja, daardoor krijgen we drie nieuwe nummers binnen. Nou, dan verschoot het weer een beetje heen en weer. En dan krijgen we deze week 26 dalers en 13 stijgers. Ja, en een van die nieuwe nummers die komt aardig heeg binnen. Is zelfs in de top 10. Dus daarom heb ik van die grote verschoon. Maar ja, we gaan eerst eens bij de horen binnenkomen. Nou, die komen vrij leeg om. Want op een plek nummer 50, nieuw in de lijst. En dat komt echt van zijn nieuwe album al. Want Shabuzi heeft een nieuw album. En het nummer Burn It Down samen met Leon Bridge. Ja, die komt binnen op plek nummer 50. Daarboven op plek nummer 49, Carter Fate en Wyatt Forrest. Mooi, Nothing Better To Do. Komt nu binnen op plek nummer 29. Ja, en dan zou ik het al. De orenaaien nummer, ja, die komt aardig heen binnen in de top 10. Dus we kennen gelijk de top 10 volledig terugnemen. Op plek nummer 10, Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Een bloedsteen vergeleken mooi vorige weken. Op plek nummer 10, 30 weken lang in de lijst. Ella Langley, The Loving Life Again, bloedsteen op plek nummer 9. Ook vorige week op 9, bloedsteen, jongetje weken lang in de lijst. Zakken een plakje vergeleken met vorige week is Luke Combs, Be By You. Dit van plek zo naar plek nummer 8. Morgan Wallen, Don't Be, get ik een plakje naar beneden. Van plek nummer 6 naar plek nummer 7. En ik, Ella Langley, Be Her, get van 5 een plakje naar beneden naar plek nummer 6. Vergeleken mooi vorige weken. Ja, en vorige week stond zij op nummer 3, of kwam zij nooit de nummer 3, maar helaas is zij er alweer uit. Nooit een week is ze weer verstitten uit die top 3. Giet waarom naar plek nummer 5, Stella Lefty met Boston. En blauwe steen is Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Giet van of die bloedsteen op plek nummer 4 is die 14 weken lang in de lijst. Dat betekent misschien dat er een nieuw nummer in de top 3 staat. Ja, de vraag is altijd van waar komt die binnen? Is gelijk een nummer 1 notering of een nummer 12 toch een nummer 3? Nou, laten we eens even jaren naar de nummer 3 van deze week. I remember I-

Kerstzakken vergeleken met vorige week. Taylor Swift met het thema nummer van de Toy Story 5 film. I knew it, I knew you. Dus toen vorige week op 12. Ja, geeft helaas deze week een nieuwe plek nummer draaien. Dus ja, dat nieuwe nummer zit ergens in de bovenste 12 reetjes. Oeh, zo dan krijg ze wijzen dat het weer een nummer 1 notering is. Nou ja, daar komen we heel snel achter. Ja, wat is deze week de nummer 12? Nou, die hebben we nou.

helaas is het dus geen nieuwe nummer 1. Het is een wel een nieuw nummer, maar dan op plek nummer 2. Morgen wel een Bean by Now. Die komt nieuw binnen op plek nummer 2. Krijg een eerste notering. Die eigenlijk alweer wekenlang van één artiest is. Ja, dan kunnen we eromheen de blauwe draven, maar dat durven we net. Choosing Texas van Ella Langley bloed ik deze week weer de nummer 1. En zet de trend even lekker terug. 41 weken lang in de lijst. Dus we naderen dichter bij het ier. Maar ze stiet net een ier lang op het nummer 1. Nee, ze is een paar keer er vanuit zitten. Kom ik langzaam heen, maar bloed dus toch voor rust in. Daarom jaren ik weer helemaal Choosing Texas van Ella Langley. En volgende week hebben we maar even zien wat er dan gaat gebeuren in dat opdraaien. Het zou maar krek met wat oorswijzen. Maar deze bloed hier in ieder geval staan. Ik zou zeggen, een opvallend weekend.

0: Nou, ik ben er helemaal mee eens dat Ellen Langley nog steeds op nummer 1 staat. Houston, Texas. En ja, ik ga er nou vanuit dat ze oorwege rustig nog op nummer 1 staan. Bloed. Ja, ik vind het geweldig goed. Ik krijg even een stukje over haar lezen, wie van morgen. En over Ellen Langley. En vroeger was ze wat verlegen en zo wat hen.
1: Oh ja?
0: En het weer een juffrouw van squallen dit haar motiveerde om gewoon te doen wat ze graag boeren. En okay. Ze moest jongen.
1: Ja.
0: Nou, dat is gelukt.
1: Ja.
0: Susan, Texas.
1: Ja, nou, clear.
0: Ja. Ik ben er helemaal dus mooi
1: maar in. Maar hij bloedt wel lang op nummer 1, hè? Of zij bloedt wel lang op nummer 1.
0: Ja, maar ze is een knalgoed, om
1: ja,
0: maar te
1: het
0: zeggen.
1: Was tijd en we hebben het over, dat is net dan.
0: Nee, ik vind, hoor de week, mutsen naar in je steen.
1: Oh. Ja. Mut?
0: Ja, nou, dat is van mij afhankelijk, maar ik zou het mooi vinden dat ze nog in je steen ja, blauw. Want okay. Ja, die morgen...
1: Dat al oors, hè?
0: Die morgen wollen, die zit maar uitgang op waar. Ja. Maar ik bedoel, let hem maar mooi steen blauwen.
1: Ja.
0: He? Maar die Taylor Swift die is ik zaken. Ja. Nou, let je ook maar steen blauwen. Ja. Maar ja, goed, het is net om mij.
1: Ellen Langley, die mij morgen wollen, die staat in jou op jou, hoor.
0: Oh ja, dan dacht ik eigenlijk nog wat.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is ik weer, ja. Dus dat komt helemaal goed.
1: Dus ik kan best wel even een plakje zakje.
0: Dat kan wel, maar ik hoop het net. Ik vind het een hele mooie song. Bovendien er zijn meer artiesten die zingen dit nummer ik. En dat is ik net onaardig. En er is zelfs ik al iemand die het er een vertaling op maken. Nou, dat is ik wel, wel leuk.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, wij gaan verder in dit programma met je keus.
1: Ja, nou, we gaan eerst even naar een theaterke.
0: Een theater? Welk theater?
1: Kleinschalig theater. We richten nog op Bern. Het zit hier onder Lutz, van de Verswinderstrutte. Nummer 38, dat is... ja, daar zit de fantasietheater, de Kaleidoscoop. Die al 25 jaar lien in die opzetten in Overijssel. Door een theatermaker en poppenspeler Karin Herdandes. En Doutze van RTV Spannenburg die zocht haar op en die sprut ze maar.
2: Op 24 jaar maakt Karin Herdandes vaststellingen in haar eigen fantasietheater. Door omstandigheden koos ze alleen een net groot uitpakken om dat te vieren.
3: En toen was ik eigenlijk een beetje in mineur tussen mijn materialen aan het snuffelen van ik had eigenlijk iets leuks willen doen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb zoveel leuk materiaal van 25 jaar. Waarom ga ik gewoon daartussen iets leuks doen? En dit is het geworden.
2: In haar achtertuin in Balk had ze nou een escape room van haar werk maken. Die kan ze mij maximaal 4 meesken dwaan in augustus en september.
3: En dan, ja, dan moet je gaan zoeken. Overal zoeken, overal inkijken, onderkijken, achterkijken, totdat je uiteindelijk alle aanwijzingen vindt. Ik kan het nu wel zeggen, maar ja, dan is het spelletje niet meer compleet natuurlijk, hè?
4: Dat is nog...
3: Er zit heel veel verstopt. Allerlei soort spelletjes.
4: En alles is dus opgebouwd uit decorstukken, props van andere voorstellingen.
3: Ja, de voorstelling, de bijzondere boekenkast, een luisleven, OO7... De vierjarige tijden, zij aan zij. Nou ja, de anderen waren ook nog in de jungle, Dippertje en Dappertje. Ik heb nooit geteld, maar ik heb een paar honderd voorstellingen geschreven in die 25 jaar. Dus er zit van alles zit erin.
2: De escape room is echt geschikt voor Ben. Karin had al de eerste testers aan.
3: Die waren heel erg enthousiast. En het grappige was, want de eerste testers was een moeder met een jongetje. En toen hadden we hem nog maar half. Dit was nog niet helemaal klaar, deze ruimte. Dus we mochten de eerste gedeelte doen. En de jongetje had echt zoiets van... Ja, maar ik wil nu de tweede helft ook, mama. Ja, maar ze gingen terug, want ze hadden vakantie in Balk. Dus moeten ze een keertje terugkomen naar Balk om hem helemaal te doen.

0: Heel populair in de jaren 70, uit 1971, The Middle of the Road en Chirpa Chirpa Chip Chip. En daarvoor hebben we nog Robert Holmes, weer dat met een nummer uit 1980, maar Escape, oftewel de Pina Colada song. Toen dat hij weer dat ik een hit van Robert Holmes. Koester dat nummer?
1: Ja, ik koester dat nummer wel, ja, en ik ben ook wel vaak escaped.
0: Bist je escaped?
1: Escaped.
0: Oh.
1: Ja?
0: Ja?
1: Wist je wat het is, nou? Een escape?
0: Ja, ontsnappen.
1: Juist, precies. Nou, ik ben ik wel zo'n snap.
0: Wer dat dan? We zijn eerst in een tunnel?
1: Ja, ik.
0: Of in een buis?
1: Ja. En toen dacht ik, dat werd zo donker, dus ja? Ik kreeg om lucht, maar dat weet ik net.
0: Nee, of koos knap kunnen het vinden?
1: Nee, ik net. En toen ben ik me langer naar me trokken en toen was dat elke keer wel weer. Dat wat lucht sjost, dat denk ik, dat is clear.
0: Ja, en daar moest heen.
1: Ja.
0: He? Dat is lucht aan het einde van de tunnel.
1: Juist, precies. Maar ik ben ook als in de tunnel geweest, die weer verluchten.
0: Oh.
1: Dat is echt leuk.
0: Ja.
1: He?
0: Ja, de meeste tunnels hebben we verluchten zoals in Zwitserland. Die,
1: ja, de
0: die lange tunnel. Gotthardtunnel. Ja. Dus ja, daar hing je wel amkes van de muren.
1: Ben ik wel geweest. En in Oostenrijk ben ik in Peer Tunnel geweest. Ja. Maar jongen, daar ben je wel lang bij. Hè? Maar,
0: ja.
1: Ach, dat had ik wel wat.
0: Ja,

0: Dat is heel mooi. Aaltje de Groeten.
1: Ja,
0: Aaltje. Want in Rome en Aaltje
1: zit ik in een tunnel, die wil ik escapen.
0: Nee, hoor.
1: Ja,
0: oh jee. Nou, dat is net zo best. Aaltje, we verwachten je dat je binnenkwart weer in de studio. De mooiste van alle politiekje.
1: Ja, dus, we zijn wel een beetje onwennen van die.
0: Ja, helemaal onwennen, want ik schouw me als de futten onder het god. Waarom zou ik het zeggen? Voor koffie.
1: Ah, die twee keer.
0: Ja, dat is ik weer. Maar we gaan naar Ben Eventam, want die werd begeleid door de Black Hills Country Band. Daar kunnen we wel vanuit gaan. Het nummer heet Gala. Daarna gaan we even naar Duitsland, want dan ben het Lena Millewicks. Oh, dat was een leuke tante dat. Ze is boerin zelfs, maar ze is ex-singer-songwriter. En wat zongt die vrolijke dame? Eer wil nur vaarraad varen. Oftewel, hij wil alleen maar fietsen. Nou, dat is dan niks. Maar het is een prachtige song, dus die laten wij hier. Nou, dit instrumentale nummer van Ben.

0: Ja, dit is van Lena Milewijk en Erwil Noer-Farad varen. En meer van deze muziek is er van met een fjouwer oren in die Duitse slagroen Lederhozenparade. Want die is weer helemaal gepresenteerd. Ja, maar we beginnen wel even Nederlandstalig. Dus dat moet je wel even weten, want ja, we beginnen altijd met de nieuwe Turboskief. Ja. Mooi, dan weet je dat alvast, maar dan komt er weer oren Duitse muziek voorbij. Maar ik wil muziek uit Zwitserland of Boostenrijk, want wij komen overal. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Lederhozenbroekje hebben we aan.
0: Ja, precies.
1: En ja, mijn geluk dat je een televisie is.
0: Ja, want we hebben een soort commentaar.
1: Ja, wel in mijn duimpjes. Hè?
0: Nee, daar geloof ik niks van.
1: Nee? Ja, ik heb vast.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat ben je optimistisch?
1: Ja.
0: Ik niet. Ik denk als een meisje joh, alle Tom kan niet onder.
1: Daar ken ik dan ook weer niks vandaan.
0: Nee, maar trouwens, dat ben ik van televisie, Lustra's. Ja, maar dan Jerry, joh. Dus is net.
1: Ja,
0: maar,
1: nee.
0: Jerry is
1: je hebt foto's en filmpjes en...
0: Ja, RTV Spanberg.
1: Ja, de frequentie we hebben te vinden binnen dat... Ik heb hem even op een siteje.
0: Juist precies.
1: Want dat scheelt per provider, hè?
0: Juist precies. Oh. Maar we zijn altijd wel te beluisteren. Dus dat is zeker.
1: Ja.
0: Wij gaan verder in country folk en rock'n'roll met de Beggars. De Beggars is een trio. Ze komen uit Australië. Wonen. Ze binnen hier even bij Spanberg. Maar het nummer I'll Never Find Another You. Dat is ik bekend van de New Seekers. Maar deze die doet het wel zo mooi. Misschien ook nou wel mooier. Het is maar correct wat jou ervan vinden. Dan gaan we naar de Def. American staat dat je de tribute bent van Johnny Cash. En die doe ik een prachtig nummer wat hij The Wanted Man. Nou, we gaan eerst maar even naar de Beggars luisteren.

0: En dit is hele mooie muziek van de Deaf Americans. De Wanted Man, die kwam voorbij. En voor jou thuis, voor jou op het werk of op het dik. Want draaien oren in de mooiste country folk en rock'n'roll muziek.
1: Dat nou weer even samen?
0: Ja, ik heb even nou een scotje in weg te bouwen.
1: Trouwens, die bouwen me net zo lang.
0: Nee, maar je had weer er samen uit.
1: Ja, dat ik zei, ja.
0: Ja, maar,
1: ik heb net lang werkt ervan.
0: In Koudum, daar is ik feest, hè?
1: Feest?
0: Ja, Zimmerfestival, hè?
1: Ja, alleen een gemerkt het, hoor. De echte Koudumer feestweeker, die komt er nog.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is van 10 tot 4 is er een braderie.
1: Ja, dat is echt zo feestig.
0: Juist, en Oude Ambachten is ook een feest. Want ja, nou zie je weer wat je vroeger al gediend
1: hebt. Wat toch is er, hè? Wat van Ambachten ben je er?
0: Ja, van alles wat je manden vlechten en dat spul.
1: Oh, dat.
0: Ja, wat oude trekkers, denk ik, wat zonder onderdelen, dat is het naaien niet.
1: Die win je trouwens vorige week ook, hè, die oude trekkers.
0: Ja, dat is dik wel leuk.
1: Ja.
0: Ik een beetje wat, ja.
1: Nog echt erbij, jongen.
0: Ja, en er na 4 uren, dan is er muziek, hè, bij Café Spoorzicht.
1: Oké, zullen ze er de Duitse slager rond Lederhozen parade voor, hè?
0: Nou, dat zou mooi wel.
1: Ja, zo'n moppenslager wel.
0: Ja, nou, echt weer. Want ja. Je bent in onze gemeente binnen een soort Duitsers, hè, momenteel.
1: Ja, nou, die heeft vast Spanburg voor straks.
0: Nou, ik heb al in een paar keer een sticker van een omroep, weet je wel.
1: Is dat er wel in Duits opzetten?
0: Nee.
1: Oh.
0: Oh, ja, dat ik wel in mijn kent, aan de achterkant. Ja. Nee, dan zullen ze dat ik niet, maar dan keuren ze eraf.
1: Nee, maar ik denk dat set of set erop zetten kan.
0: Set of set, ja.
1: Ja.
0: Zullen ze dat wel snappen? Ja, maar. We gaan even naar die keus.
1: Ja, dat ben de laatste twee plaatsjes van dit horen. We hebben 8 minuten. Nou, de nummer die durie vier zon, hele minuut. Ja. Nou, en dat ben weer plaatjes uit het hele mooie hier.
2: 1971.
1: En dat ben George Harrison en Paul McCartney. George Harrison, My Water Life. En Paul McCartney, My Another Day. Tot night one.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Boeien met je luisteraars, zal ik je van harte welkom bij deel 2 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. Wij begonnen deze tweede uur met een band uit Ceylon, wij. En die heette Mero. Een Frans nummer doen ze en die heette Si tu dois partir. Dat betekent ze volle als je dwaren te vertrekken. Nou, ja, dat wij straks ook. Nou, draaien we dan gaan we naar huis daar. We gaan merken oren of nou, we sjouwelen wat we doen.
1: Ja, op jouw oren komen wij weer om.
0: En op jouw oren komen wij weer om. Voor die Duitse slager en lederhozenparade. Ja, ja, want dat zit ik op het programma.
1: Ik heb wild zijn met keertjes, ja.
0: Ken ik wel even, ja. Hier is keertjes live hier op een Van Swenderenstreet in Balk.
1: Ja.
0: Nou, hoe mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, die band Mero, die heeft een cd uit en dat die heet A Story to Tell. Want dat is zo, uit zijn optreden vertellen ze eerst even wat het precies over gaat. Het kan een lang verhaal wezen, het kan een kwart verhaal wezen en dan let ze het nummer hier. En ze hebben daarmee een hele soort succes. En we hebben met je nog wat info en ach, let het maar hoe je heen komen. Dan komt het allemaal wel goed. We gaan verder met Willie Nelson en die heeft een hele leuke begeleidingsband. Die heet The Offenders. En het nummer heet A Moment Isn't Very Long. Ja, daar heb ik al achterkomen. Een moment duurt net zo lang. Want dat is de vertaling daarvan.
1: Ja.
0: Nou?
1: Ja.
0: Een moment is een tel. Nou, dat is net zo lang. Verder weet je bij telt waar. En maar in ieder geval een leuke song dat. Ja, ik heb mouw luisteren, dus heel goed. Daarna hebben we Candy Jenkins. Ja, singer-songwriter. Ze kan heel leuk zingen, want dat jaar je in het nummer. Cheap Entertainment, dus goedkoop entertainment. Nou, dat kennen ze heel goed. Dat jaar je dus. Nooit Willie Nelson.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Oudere weken weer een week waarbij we starten met heatwaar. En ik wil weer de oprinnende temperaturen die ik weer steeds meer opbrand naar de tropische 30 graden. En daarmee werd het menje. En ik teel tiesjes zwoel en benauwd. Werd toch weer links en rechts een tongerbui kregen in ons provincie. En in ieder geval wat ruimwetter. Ja, in de rin van de weken werd het steeds wat wisselvalliger en ik wat koeler. De temperaturen die juste benam, ik kwam juste morgen op deels maar op zo'n 16 graden. En waarbij het ik 10 ruimte in ons provincie. En waarbij het ik gemiddeld zo'n 5 rond 8 mm vallen is. Nou ja, en dat is alweer een maaivaller, want ja, volle ruimwetter hebben we op dit moment net. Als we dan gaan naar de verwachting, dan gaan we eerst naar de actualiteit. Ja, op gewoon plakken, nou, op dit moment is het zo'n om de tijd te beginnen, zo'n 20 rond 21 graden. En het is droog, volop zinnig, maar slechts hier en daar wat tinnen sluierwolken en dat bloed vanmiddag. Ik zag tussen, als we nou zo zeggen, waar er een zwakke wind uit het eerstelijke richtingen en we het op zo'n 23 graden in het kust- en watergebied en zo'n 24 tot 28 graden via de provincie. Joen is het heerlijk waar om even buiten te zitten en er is weinig wind. Het is zinnig tot sinds ondergang en helewege de joen is het nog zo'n jontje tot 22 graden. In de nacht naar morgen is het droog, mooie opklaringen en veel mooie sluierbewolking. Het kwik zakt naar zo'n graad of 14. Morgen wordt het simmers tot tropisch warm, maar maximaal van 28 graden via de provincie. Of de 28 graden, ja, via de provincie. Tot misschien misschien de 29 in het eerste van die provincie. Maar ik verwacht hier dat we bloedstekken op zo'n 28 graden in het kustenwatergebied een paar graden leger. Er wordt een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot westen en er is volle rondte voor de zinnen. In de rest van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat wolking, maar tot een bui zal het net komen. Men je dan, binnen er iets meer wolken dan in het weekend en is de kans op een lokale bui. Op de meeste plakken bloedt het droog en de zinnen schijnt geregeld. Er waait een matige noordwestenwind en daardoor is het buis maar zo'n 23 tot 26 graden merkbaar koeler dan snijn. Ja, en als we dan zorgen naar de rest van de week. Tiesje wordt een droege dag, maar volle zinnen. De wind waait uit het noordeesten en het wordt zo'n 23 graden. En daarbij is het dus een topdag, denk ik, voor gewoonmeesing die van normale temperaturen horen. De dagen daarna bloedt het droog en zinnig. Het wordt flink heet, maar wij zijn zo'n 28 tot 32 graden. En toch is je mogelijk regionaal weer oer de 30 graden heen. Waarbij we misschien sommige plakken de 35 wel aantikken. Met name in het zuidoostelijke pad van ons provincie. Tijdens het volgende weekend neemt de delslag kans daar. En wordt het waarschijnlijk een stuk minder warm, al is dat nog 4 foot. Want elke keer worden de verwachtingen met de delslag uitsteld en uitsteld. En dat, ja, als het zo lijkt, dan hebben we wel eens een droege periode nog via te meer te gaan. En ja, dat bent toch wel zorgwekkende ding als je zegt hoe sommige guys veel eruit zeggen. Nijwieke, zullen we er weer even in. Tot Nijwieke.
2: Ja, tot Nijwieke, Jan Lolke. Bedankt voor het waarbericht. Nou, dan krijg je een buis, maar we weten het, maatje. Of het wordt vanzelf wel weer.
3: Denk ik ook wel, van het zweet.
2: Ja.
3: Ja. Ja, zeker weten, want ja, dat voorlopige behege temperatuur. Nou, zeg maar mooi, dan kan ik eens eindelijk eens wat bruin worden, want ik kan moeilijk bruin worden.
2: Ja, maar dan moet je wel buiten zitten, je moet wel in de zon zitten. Ja.
3: Juist. En
2: ik, net onder de parabeen.
3: Nee, ik niet.
2: Nee.
3: Maar ik denk dat ik er een licht beetje skunspul opbang. En dan is het een beetje bruin en dan hoop ik dat er een beetje inbrandt.
2: Ja,
3: en dan,
2: ja.
3: Zou dat helpen?
2: Ja, ik zou dan wel een beetje van het zwarte skunpoet nemen.
3: Dan
2: valt het wat meer op.
3: Nee, maar dan herkennen we die niet meer.
2: Ja, maar dan kerst voor teruggingen naar dat Sinterklaas ben.
3: Ja, dat is ik weer, ja. Oh, dat is leuk, die halve drie. Maar we gaan eerst even naar die keus.
2: Ja, nou, we gaan weer even naar Njontje 21 en Njontje 22. En op Njontje 21 weer in de Sandy Coast. Ik weet hier nou fan van dit nummer. True Love, That's a Wonder. En dan had je de nummer 1 van Njontje 22. De best verkochte plaat van Njontje 22. Dat weer Ma Baker van Boney M.

0: Ja, luisteraar, het gaat net helemaal goed. Boni Ebb is verdwenen.
1: Dit is not keert veel, dat is...
0: Ja, volgens mij ik.
1: Maar dat kan gebeuren, ja.
0: Ja, waar is mijn Boni Ebb?
1: Ja, waar is die hennen bestuurd?
0: Ja.
1: Dat is een
0: goeie daar is er, ja.
1: Is hij erop, hè?
0: Ja, hij is er wel.
1: Oh, ja. Nou, dan
0: hij gaat weer eruit nooit.
1: Ja,
0: maar nou, hier is de Mabeker van Boni Ebb. De meesten. Boni Ebb?
1: Nee, Boni Ebb won het.
0: Nee. Misschien had er nou wel wat?
2: Freeze, I'm Mabeker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Mabeker, de nummer 1 van Jontje Zandzantig. Ja, maar Bobby Farrell, helaas, die kan niet meer onder de jacht zijn ontvallen. Wordt steeds meer van die prominente figuren. Nou, zelfs van de week met Jenny Kaagman van ja. Earth and Fire en Peter Faber. Ja, die meesten die Ratje Cup leeftijd. En het houdt dan weer een keer op, hè? Die gaan we verder door.
1: Ja, zo gaat het steeds verder.
0: Ja.
1: Mooie luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll, je bent Radio Spanburg, dat we draaien over de tijd door dit programma. En dan hebben we Friske nummers een uur lang. En dan, dat is voor jou, dan hebben we alle slagers. En niet echte slagers, ja, ik ben trouwens wel echte slagers. Ja, je bent een echte slager in Balk, maar dat is wel wat anders.
0: Ja, we krijgen een oorslager in Balk, hè?
1: Ja, ja deze die de nacht dat met augustus loopt nog
0: echt,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, zo kiet.
0: Ja, ik heb me al afgevraagd. Hoe lang zou er naar bloeien?
1: Ja, en nou kan ik september in ieder geval. Maar dan is het de zaken schof dicht voordat de oren begint.
0: Ja, ze hebben het even verbouwd worden, opgeknapt worden.
1: Ja.
0: Ze zijn al draak ontimmerd in de boom, volgens mij.
1: Ja, dat heb ik al gehad. Ja, ik dacht eerst, waar komt dat nog wel lekker voort? Maar ja, dat heb ik gehad. We gaan even naar Sandra van Rijsta. Want ja, dat is een zangeres uit Altenwijn. Nou, die heeft heel veel loer geweest. Ze is onder andere ik al in Nashville geweest. Die heeft zeker een jongen geweest. Heeft ze de nummers opgenomen. Maar ze is er vanmorgen bij de rabatiet ook. Want ze wil graag de stadslichten zien. Heel betiet. Want het nummer heet City Lights in the Morning. Dus dan is de rabatiet uit. En Sint-Burg treedt ze nog op met een trio. Dan hebben ze twee mensen die binnen heel bekend vanuit de Warbands en met hun draaien treden ze dan op. Nou, dat is ik wel heel leuk, want dat is in no time is dat uitverkocht. Zitten we steeds in kerk of zo, hier op daar, en er kan heel wat in, maar ja, voor dat weet is het feestje achter het net. Je moet het direct reserveren als het jaar.
0: Ja.
1: En nou, Sandra, dan hier bij nou, Green Rose Fair. Die band komt uit Finland, hoor. Want ja, in Finland weten ze ondertussen ik bij het Radio Spanburg is.
0: Oh,
1: dus, ja.
0: Ja.
1: Oh. Want ze letten graag dit nummer hier, Following the Wind. Want ze volgen de wind.
0: Aha.
1: Nou, dat is ook heel belangrijk. We gaan naar Sandra.

0: Ja, dit is prachtige muziek van Green Rose Fair uit Finland. Wij en Following the Wind. Nou, de hele week is er feest, dus je hoort begint in Balk. Ik pik er even een paar dingen uit, want ja, Thomas is de favoriete bol, de golfvaart natuurlijk. Maar woensje, zag ik hier, dat onder andere de yoga verband. Nou, hoe leuk is dat? En dat wordt georganiseerd of mede georganiseerd door Yoga Studio Sweet Flow uit Wiekel. Hoe mooi is dat?
1: Nee, komt dat net bekend voor?
0: Hoe is dat?
1: Meer is dat ik bij hen geweest, of bij geweest.
0: Ja, ik ben bij de grote band.
1: Maar is dat net dezelfde firma?
0: Ja, dat is heel goed. Marianne docht dat. Marianne Afouti. Het een hele mooie naam. En die docht dat en dat ze me heel veel plezier. En dat gaat heel goed met die studio. Maar dit is in ieder geval verband. Dat ze om 10 uur op het Trimterplein, op Woensje.
1: Oh, mooi water bij.
0: Ja, en je stiert het.
1: Mooi buiten door.
0: Tijdens het avontuur, dan zat de grote ballon blazen ook. Mooie leuke ademhalingsoefeningen. Nou, en dan, door de van alle andere speeltjes, damn my think ik. En dat is dus wel leuk, maar ik leuk in de middjes. Dan is er geen bingo, maar een swingo.
1: Oh.
0: En een swing.

0: Ja, proost. Dat jij het heel goed. Dat jij het heel goed. Dat wie had een tornado, want het koffiebeker valt om.
1: Ja, maar ik heb de microfoon goud tegen je.
0: Ja.
1: Ik viel te mogen komen.
0: Nou, dat is ik net zelf. Dus ik wil goed trouwens, want ja, als je een radio man hebt op een boot, kan je boot wel scheef.
2: Denk je dat er niks?
1: Denk je dat het een explosie is?
0: Ja, nou, dat lijkt het bijvoorbeeld op, ja. Dat is even zien, maar dan moest een Swingo kaart printen, zat het hier gestuurd. En ja, dat is even zien, wat zit er meer? Scan, QR-code. Nou, dat was al een leuk. Ja, dus dat lijkt het mij bijvoorbeeld daar. En je mag nog verklaard komen, zit je. Nou
1: dan, ja, als de kleren on heeft, dan ben je verklaard.
0: Dan ben je verklaard, maar ze bedoelen natuurlijk even een indoor pakje.
1: People pakje?
0: Ja.
1: Doe ik echt wel mooi een cowboy pakje on.
0: Ja, maar dan weet je verder dat ik het ben.
1: Nee, waarom?
0: Nee, dan nog eerder naar een Eskimo pakje on. Denk oh ze, nou, ja. Die meer de god minder is.
1: Ja, die komt zeker van Greenland.
0: Ja. Nou, in ieder geval, dat is van alles te doen. En de meeste mensen hebben ook zo'n boekje gekregen. Dus ja, we wensen je balk een hele mooie feestweek. Maar dat het niet je wedfeest is, wens je wij een heel goed feest. Trouwens, dat is een heel wat anders, want ik stuur hier in de info. Voor morgen in het Breehuis, daar hebben we speciaal orgelconcert. Om 4 uur van Wietse Oude Jan. En dat is klassiek stiekje erbij. Nou, dat kan ook interessant worden. Maar ook interessant is in Hemelum, op een flinke farm. Daar is kofferbakverkeep en rommelmerker tussen 10 en 4.
1: Oh.
0: Bist je was geweest op Hemelum?
1: Ja,
0: dat is wel leuk, hè?
1: Nou, ja. Nee, ik ben er nog nooit geweest. Wel lang fietst.
0: Wel lang fietst.
1: Ja.
0: En toen dacht wat is dat droog? Ik fiets met droog. Maar ja. Dat moet niet. Dat kan je zien.
1: Ja.
0: En dan wist ik wat er al getreden is en dat dreef van alles. Ja, dus even zien, wat is er meer treden? Ja, de bekeep ik vanmorgen op het Apitjelmaplein. Dat is een open podium en daar speelt het Papa Formigas. Nou, wat voor band dat is. Maar die docht reggae, die docht pop, soul, punk en wereldmuziek.
1: Oh.
0: Nou. Dus daar kan je hart maar op, heel in orde bekeep. Dus midden in het centrum is dat, dan ben ik ooit best. Dus dat is heel mooi daar. Wij gaan gauw weer naar muziek daar van Don Williams. Don Williams, die hier je live. Er is ook nog een koor bij. En het nummer heet You're My Best Friend. Nou, dat is elke een die je naar luistert, dat is mijn best friend. Of net?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, dan hebben we een band die komt helemaal uit Argentinië. En die docht iets speciaals. De band die heet Angry Zeta. Die docht bluegrass, my punk. Dan denk je, hey, ken dat wel? Ja, dat ken wel. Dan wordt het heel vlotte muziek. En dat is muziek dat je zegt, nou, dat kennen we wel eens even vaker jaren. Want ja, dat is wel heel wat anders dan de traditionele bluegrass muziek. Maar ze hebben wel een moeilijke titel. Ja, wat het precies betekent, weet ik niet. Maar ik weet wel dat de titel is Si Joy Soy Asi.
1: Ja,
0: dan hoop ik dat het goed is. Want ik denk dat ze op het Argentijn wel even wat er was zeggen. Ja, maar dat jij erbij juist wel even.
1: Het is Spaans en...
0: Ja.
1: Nou, zie ik het even op.
0: Het is snelle muziek. Snelle muziek. Maar we jij eerst even naar Don Williams.

0: Ja, kort maar krachtig, maar de boy heel mooi. Angry Zeta, dat komt uit Argentinië, boy. Si yo soy así, dat betekent zo ben ik nu eenmaal.
1: Ja.
0: En dit is ik nog Spaans. Nou ja, Spaans, dat ken ik net, ik weet alleen maar olé. En,
1: cerveza?
0: Ja,
1: cerveza?
0: Ja, dat ken ik.
1: En, ja, wat is dat?
0: Maar ja, weet ik wel.
1: Bier.
0: Oké. Nou, in het Italiaans ken ik nog een beetje.
1: Ja?
0: Ja, mankamento de motori. Wist je wat dat is?
1: Ja, ik heb mankamento mijn auto. Naar een motor van auto.
0: Juist. Nou, dan houd ik. Ik heb een hut op. Maar trouwens, de cappuccino, daar hebben we lekker.
1: Ja.
0: Ja? Oké. Ben jij gauw verder met die keus?
1: Mijn keus? Nou,
0: Ja?
1: Dat zoek ik weer, Cesar. Ja, de Balkse Feestweek is begonnen en het is nu nog steeds gaande. Dat ben de Iepen Friske Kampioenschap Lutskeertsen. En RTV Spannenburg die is van de morgen al even erbij geweest. En die had even praten met enkele deelnemers, zoals onder andere Michel Dolle en Volker Bakker. Hier even een verslagje.
2: Als de winkelstritten in Balk omtoveren is staan Keertsfield, kan dat maar één ding betjutten, de eerlijkse feestweek is begonnen. Wat eer begon als een lollig idee, is intussen een traditie.
3: Het mooiste is wel, vind ik, dat er heel veel locals mooi doen. We hebben ook echte kanonnen nu, die gewoon heel goed zijn in zachte balkeertsen. Ik denk wel dat we de beste van Friesland hier hebben roemerin. Maar ik gewoon recreatiekeertsen en die groep die groeit telkens meer. En dat is hartstikke mooi.
2: Volkert en Michel uit Balk nemen het op tien trainde keertsen.
4: We spelen volgens mij wel eens best wel goede tjistanders.
5: Getrainde kaartjes.
4: Getrainde kaartjes, ja. Dus ik denk dat we een regendooi krijgen.
5: Ik denk dat het wel goed komt. We gaan sowieso wel wat puntjes pakken. We gaan wel voltsen aan, denk ik. En ja, zo mooi wij als we een keer peerpotjes kunnen winnen van echt goede keertjes. Ik heb al gezien dat er komen wat mensen uit de echte stritte keertjes komen Jood ik langs. Dus het is voor grappig wijs als we Jood een potje winnen, ja.
2: Keertsen en jonkende Lutz in Balk brengt de nedige uitdagingen mij en mij.
5: Ja, een beetje wel. Je mag de gebouwen mag we net met Ruiz en in een Lutz de bal slaan is ook net een goed idee. Want als ik daar met inspringen, dan wordt het wel lastig, denk ik.
3: Nou, het dak wordt een groot probleem, want we klimmen de daken net op. Maar we hebben gewoon een piskep net en dan komen wij wel bij de bal. En we hebben gewoon flink wat reservebal. Dus we komen er daar wel op. Hoe gaat ie?
5: Ja, het is spannend. We zijn in punten of jou gelijk. Dus we moeten hem eigenlijk nog wel pakken voor we nog een kans brengen. Anders wordt het wel heel lastig. Maar het gaat redelijk,
6: Wat voor tjinstander ga je?
5: Ja, we hebben wel echte strittenkeertjes uit Frentje. Dus het is wel een lastig potje met zissen. Maar het is net helemaal kansloos op het moment.
1: Ja, en het is nog steeds gaande dat keertje naar on the Lutz. En ja, om de even share wallet, ik ken dat altijd nemen. Je is BZN, maar Sevilla. En daarna nog een plaatje van BZN, maar don't say goodbye.

0: even speciaal voor de BZN-fans. Want die winnen toen de titel een heel soort in Jochentjeszoon Santig. En het weer Don't Say Goodbye.
1: Hele mooie muziek inderdaad van BZN. Daar ja. heb ik nog steeds een soort muziek van.
0: Oké. Okay.
1: Trouwens even nog mooi, want er is een theater van Ries wat het doen. Om 3 uur treedt erop Two Faces duo. En dat bestaat uit Jos Harteveld en Eddie Mulder. En je ziet bij Komt Allen, nood. Ze doen rock classics van onder woorden Deep Purple, Neil Young, Tom Petty, Peter, Gabriel, enzovoort, enzovoort. Dus komt helemaal goed. En ik kan je ook nog vertellen, er komt een non-stop country radioprogramma. Dat zal heten Jolene Country Radio. De lancering is jongetje september in 013 poppodium Tilburg. Verder zangeres Megan Maroney een concert jouwt. Oh. En de meneer, de directeur, die is Leon Raamaker, die zal dat dan lanceren in het poppodium. En je kan onder oren jaren via dat radiostation nummers van Ella Langley, Casey Musgrave, Taylor Swift en al die belangrijke artiesten om samen
0: ja, Beyoncé, Sugar Stien.
1: Ja.
0: Ja, daar kreeg de concurrentie bij van de Berg.
1: Nou, ik jou niks om concurrentie.
0: Oh.
1: Nee, hindertalliger en niks.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Dus zo komt dat. En weet, het is dat me wel een nationaal. Het komt, ja. We zullen jongetje september de boel in de gaten houden. En dan jou we dat even terug.
0: Maar ja, wat die, voor een frequentie.
1: Ja. En die directeur Leon, die had vroeger Kink Radio, dingen loken, en Klassiek Extra en meer van dat spul. Nou, wij gaan, ja, nog krijgen je nummer 2, de dove van Ilse Scholten en mijn opa. Dat is een heel leuk, vlot country, nou ja, country, ja. Dat is wel wat, maar het is Nederlandstalig en het is een jodel nummer. Maar ik zou zeggen, zal ik hebben. Bedankt voor het luisteren en hou de radio op Spanbrug, want er komt een hele soort moois voorbij. Dag en nacht kan je er naar luisteren, dus het komt helemaal goed. En meneer de Jonge, bedankt voor techniek en mooi praten.
0: Ja, graag gedaan.
1: Goed,
0: ja.
1: Wie kan.
0: Ja, hoi.
1: Doeg. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade met Anton und Anton. Radio Spannenburg. Radio Spannenburg.
2: Linda Kinnaar is de turbo-schrijver.

0: het turboschuifje op Radio Spannenburg van Belinda Kinnaar. En het is mijn leven. En Belinda Kinnaar, zij komt uit Zeddam. Daar wijze, hij zei, het een relatie met een van de jongens van Ancora. Maar hoe die namen ook krijgen, dat weet ik niet. Goeiemiddag, luisteraars en Orne.
1: Ja, goeiemiddag, Orne en luisteraars.
0: Ja.
1: Ik rul het maar even om. Ja. En welkom bij die Duitse Slager- en Lederhosenparade. Ja, een hele mooie turboschip. Dit is mijn leven. Nou, ze heeft een krachtige stem, dus ze blaast iedereen wel om vier, denk ik.
0: Ja, zeker. Ze heeft al heel wat hits maken in 2019. Dan, toen heeft ze haar 25-jarige artiestenjubileum gevierd. Oh. En ja, ik weet niet, was dat nummer Kerst, Zeven Oceaan. Dat is een heel mooi, heel gevoelig nummer.
1: Ja.
0: Wat een balladachtig. En haar debuutsingle, dat is If Morrow Never Comes, die, ja, die in 2014 die verscheen toen.
1: Ja, en die ben in verschillende uitvoeringen, dat nummer, hè? Wist je dat? Een heel soort country artiest die had
0: dat,
1: hè?
0: Nou, dat zo
1: ja.
0: Zo zou maar kennen, ja.
1: En nou even een volgende vraag. Ja, dus zij zet een relatie met je van Ancora. En we eerder het net wat dat zij een keer een nummer zong. Mooi Ancora.
0: Nou, misschien door ze dat wel. Misschien heeft het wel eens dier. Dat weet ik eigenlijk net.
1: Maar er is niks van bekend, nog?
0: Nou, nee. Dan zoek dat even uitzichtje met hem. Maar nee, dat is uit mijn holle is dat mij net bekend.
1: Nou, ik zal even zien als ze op Facebook zit en toch wel een bericht zit. Dat ik wat verder. Misschien zou het zeggen, ja, ik heb wat van.
0: Ja.
1: Nou, je weet het niet.
0: Nee, je weet het niet.
1: Nee. Nou, we gaan maar even naar Oostenrijk. Naar de Selberg Boam. En ja, een prachtig nummer heb je maken. Ze zijn een hele soort maken. Maar deze laten we hier. De Geigenspieler van Tirol. En dat is mooi. En dat jeet mooi als je dat jeet. Jongen.
0: Ja, en we bloeien in Oostenrijk en de Katzenrode Spatsen die komen erbij. En die ja, aantal jaren lint hij die een plaat uit en dat heet Sunny Boy, die komt straks voorbij.

0: De Katzerode Spatzen, Jere Prins, Pannenberg, Mai, die Sunny Boy. Nou, dat is een mooi zonnig waartype hebben, Sint-Wurg en Soortzinnen.
1: Ja, lekker droeg.
0: En droeg, dadelijk. Ja. Dus ja,
1: mooi. En we gluwen droeg.
0: Maar wij koffie.
1: Ja, nou ja, dat werd van binnen wat wie het. Ja. Wie van de bloed droeg. Maar dit is een heel mooi nummer. En dat nummer dat hebben ze... Nee, Flintbekers nou in Nederland.
0: Nee? Nee. Ze toen ik niet meer bij de zondags?
1: Ja, toen ik niet meer bij de zondags. Maar ze zijn wel heel gezellig bezig. Want ik vind het wel een hele goede band. En zoals ze zei, ik wel eens even op Facebook bij je op de woord concert. Nou, er zijn altijd een hele soort mensen. En dan denk ik, jongens. Die muziek die wordt wel, die is wel geliefd. Dit werd het zes onder de Duitsers.
0: Ja. Ja, zeker. Dat is, zeker een hele rustige nummer. Trouwens, Jan Smit had vroeger ik al een nummer maar die jonger opnam.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En heb ik wat burden?
0: Een hit burden? Ik denk het wel. Het is wel een populair nummer, ja.
1: Maar wist
0: je bij de Duitsers, hè?
1: Wist je wat slager betekent?
0: Ja, alles flies op.
1: Dat ik. Maar een slager in Duits betekent gewoon hit.
0: Ja, een hit, ja.
1: Een hit.
0: Ja.
1: Nou, dat denk ik niks. We gaan naar Uitje Drieten. Want Uitje Drieten heeft een nagelnijn nummer. Es Vols Herz, ze heet het nummer. Nou, ze heeft Flintwieken heel erg bekend maken. Ze had het heet. Heb ik met even zien. Ik heb het opgeschreven in die 80.000 streams. Oh nee, dat heb ik daarnaast maar even nog, hè.
0: Dat is in orde, hè?
1: Dat is in orde, ja. Deze net. Deze is trouwens wel heel goed direct ontvangen. Dat wel, maar de aantal streams zijn nog niet bekend.
0: Nee, dat zit nog in de beginfase, denk ik.
1: Ja, dat zit in de beginfase. Maar ja, dat wist ik wel dat deze band zelf heel populair is. Want al die concerten van hun, die zijn in no time uitverkocht.
0: Van Uchi?
1: Ja. Wetse komen.
0: Ja. En Mark Pieriger, die had ik een heel soort hits maken. En die maakt het nog steeds hits. En die nieuwe hit, dat gaan we net draaien, maar... Zum Nordpol und zurück. Dat is een plaat die draaien we nieuw. Utsi dritten, maar haar nieuwe is vol herts.

0: Ja, er weer Mark Pirger hier op Radio Spannenburg in die Duitse Slager. Moet Lederhosen paraden, hoor ik Duitse muziek. Elke sneeuw tussen 4 uur en 5 uur hier op Radio Spannenburg.
1: Ja, en heb je een heel mooi nummer, dus ik vreeg je die eigenlijk. Zoest op de hinnen?
0: Naar de Noordpool?
1: Ja, en
0: nee,
1: waarom?
0: Nee.
1: We wonen even zien hoe het er is.
0: Ja, ik weet wel hoe het eruit ziet. Dat is de wiet. Koud, sneeuw,
1: nee.
0: Ijs.
1: Zenuwskind.
0: Soms.
1: Ja.
0: Maar geen BM.
1: Nee.
0: Ik heb wat ik op plaats gezien, heb ik nog nooit een BM gezien.
1: Nee, heb ik nooit.
0: Ik heb er net onder een paar BM zitten.
1: Nee, maar er zijn wel enkele gebouwen. Wat die precies ver binnen weet ik niet.
0: Oh, dat zou wel voor onderzoek zijn geweest.
1: Ja, dat heb ik zo.
0: Maar de derde waar ik in meest.
1: Nee. Ik heb
0: net permanent. Wel voor onderzoekers.
1: Ja,
0: dat zijn van die barakken.
1: Juist. Yes. Ik heb een paar days, jongen.
0: Niks.
1: ZDF.
0: Niks.
1: Verder is niet, jongen. Wel voor de WDR. Ja, des die het kwartier rachten. Legendaar.
0: Legendaar?
1: Legendaar, dat betekent zoiets als legendarisch. En dan de legendaar op het Duits.
0: Oh.
1: En daar zit erbij onze slagerhits der 80er jaren. Dus dat is dan
0: de slager,
1: de Countdown Show.
0: Ja.
1: En dan een geschiedenisprogramma zit hierachter. Dus dat kan interessant zijn, maar voor de NDR. Daar is ik weer wat leuks. Daar is, moet ik even zien. Oh, dat is voetbal. Nou, dat is echt leuk. Dat is de mediazaal. Ja, dat is nooit de media, 2 uren.
0: Okay. Ach,
1: dat ik er even gauw wat bij zet. Ik denk, dat is ik wel leuk om te doen. En ik ben even de Duitse RTL, dus ik al weer van dat spul. Maar er is eigenlijk heel weinig slagers. Soms is er
0: het is rustig trouwens.
1: Ja.
0: Dat zeg ik voor de morgen even.
1: Ja.
0: Ik even koekende in het slagen nieuws. Dan is er in Florian Zilberijden die presenteert dat. Nog kan je die datum net zo gauw vinden. Maar samen met een Poolse presentatrice. Dat is Esther Sedlacek. En daar vormt er samen een duo mee om een programma te presenteren op de ARD. En dat programma dat heet de Golden Hen prijzen, wordt dan uitgereikt.
1: De Golden Hen, is er een hen bij?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Florian de hen is.
1: Nou, dat ken je, ja.
0: Ja?
1: Oké. Wanneer is dat zoiets?
0: Nou, dat kan ik nou correct net gewaar worden.
1: Ach, ik denk van nog net.
0: Nee, in september is het.
1: Oh.
0: In september.
1: Dan hebben wij wel even tijd, want dan komt het wel weer meer in het nijs.
0: Het komt wel op de televisie, op de ARD.
1: Oh, oké.
0: Okay. Het komt live uit de hal in bij Leipzig.
1: Leipzig?
0: Ja.
1: Oh, je bent een heel grote hal.
0: Nou, in ieder geval, dat.
1: Juist. Nou, we gaan even naar een Duitse truckersong. Ja, en dan is het wat country. Country-achtig.
0: Aha.
1: En de man heet Fred Ray. Hij heeft wat een donkere stem. Misschien had het er volgend roken geweest. Je weet het maar nooit. En Steppen Reiter. Het is een heel fleurig en vlot nummer.
0: Nou, dan heb je de Calimero's. Die ben ik weer van de partij in deze show. De Duitse Slager met Lederhosen Parade. En ik ben verloren ohne dich. Ohne dich.
2: Reiten durch die Steppe, jagen hinter Stieren her. Juhu! Wir schießen unser Essen mit dem alten Schrotgefäß.

0: bin de Calimero's, ik ben verloren, Oni Dich.
1: Ja, heel mooi nummer weer dat.
0: Ja, vond het leuk?
1: Ja, ik vond het prima. Ja, ze kan wel zeggen van ik ben verloren zonder dich. Nou, daar valt ook wel wat mee. Maar er waren oren dich. Om het even te zeggen. Maar wat nice, hoe Gabrielle Massa. Want ja, dat stond juster samen op Facebook. Ze bedankte Els en Inje voor 80.000 streams op Spotify. En dat van het, alleen van dat nummer Dolce Vita.
0: Dolce Vita, oké. Okay.
1: 80.000 stream, dat is al.
0: Ja, in hoeveel tijd? Een maand?
1: Nou ja, ik denk dat het een goede maand is. Want hoe vaker wij ze draait? Ja, dat is wel een maand tijd. Misschien nog wel een maand. Maar dat vind ik trouwens nogal wat.
0: Ja, dat wel, ja.
1: En ik zeg nog een video-opname. Want wij kwamen erachter. Ze had een heel soort verschillende internationale artiesten op het podium stingend. Oh. Dus mooi verschillende internationale artiesten. Waaronder de Black Pumas. En die hebben een wereldhit hand met nummer Colors.
0: Wat, Colors?
1: Colors.
0: Colors,
1: ja,
0: kleuren.
1: Colors, kleuren.
0: Ja.
1: De Black Pumas. En dat weer dus een wereldhit. En die wie ik Grammy genoteerd. Nou weet ik net dat ze een Grammy echt kregen. Hè? In ieder geval zijn we wel genomineerd. Dat wil ik al heel wat zeggen. Nou, en die Black Pumas die bestaan uit 4 mannen en 12 vrouwen. En daaronder dus Gabrielle Massa. Die had op een gegeven moment gewoon wat moois jongen geweest. En dat is ik een hit. Ben. Dus ja, dat is wel... Dat stond op Facebook, WDR Funkhaus, die dieren. Nou, daar steekt dat filmpje ik op en ik kan zien dat het een hele jonge Gabrielle Massa is. Nou, toen was een goeie jongen, nu kan ze een beetje beter jongen. Hè? Wat ben je met nog wel leid? Want ik ben wel gecharmeerd van deze dame.
0: Oh.
1: Ze kan het ook mooi brengen.
0: Trouwens. Van Gabrielle Massa.
1: Ja, ja. En die zongt ik bij mooie diverse artiesten.
0: Ja.
1: Ik wel leuk. Dat ja. Is dat. Dan gaan we even een nieuwe zangeres. En die heet Nele. Dat is haar artiestennaam. We hebben even uitzocht dat ze van de achternaam Steinhauer is. En ze heeft Sint-Burg een nummer. Dat gaat denk ik wel meer over zichzelf. En dat heet Narben. En Narben, dat was ze volgens deze littekens. Dus... Ja. Dat is het een heel mooi nummer. En wat ik als jongen heb, ze heeft zelfs een hele kledinglijn uit. Iedereen die kan bijvoorbeeld een t-shirt bestellen bij haar. En dat is ook een heel goed merk, want er zit onder woorden de naam Berg in. Nou, bij Bergen zit het altijd goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Of nee?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker? Maar in ieder geval... Dat
0: een berg opgesteek.
1: Ja, dat is er ook opgesteek. Nee, maar als de... Dit is een heel mooi nummer van Neil. Ik kwam ze even op het spoor. Nou ja, voor de eerste keer erop. Ik denk, wie is dat? Maar ja, we kennen nog niet gewaar waar de wetse boy komt. Dus,
0: nee, dat is net openbaar. Dus ik kies er nog net even sapendollen ruus in een keer.
1: Nou, dat kom ik wel later. Want ik bied ze mijn vriendschap via Facebook.
0: Ja,
1: en dan zei ze, wie bestoot? Nou, ik zei, dat ik niet bekend, maatje, doe ik.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dus het komt goed. We jaren direct naar Nelen en Narben.
0: Ja. Nou, dan jaren we even naar een nieuw nummer van Chris White. Kent Chris White wel?
1: Nee.
0: Ik niet.
1: Ik ken wel Chris Black.
0: En die heeft een nieuw nummer maken. Win de zonne summer, dan geven we naar Mallorca.

0: Een rare geluiden daar op Mallorca. Ja. Chris, waar is die weer daarheen op vakantie?
1: Ja, dat is wel een leuk nummer, maar waar komt die Chris bij?
0: Ergens in Duitsland.
1: Wil je Duitsland?
0: Ja, ik heb hier dit net research gedaan van weet precies waar dat. Nee. Ik heb het net eigenlijk net zo hele volle boeien.
1: Nee, maar nee. Hij kan wel mooi zongen.
0: Ja, dat wel, maar het is net zo dat ik hem nou op zit ging van hij zou bij een bakje doen.
1: Nee.
0: Nee,
1: en wat appelstroedel erbij.
0: Ja.
1: He? Wat heerlijk. Dat Duitsappige gebak is wel lekker. Goeie wat slagroom.
0: Ja.
1: Maar ja, daar zit een beetje suiker in, want dat kennen ze dan niet. Wist
0: nee,
1: dat
0: het, ik zei, ja, die slagroom in Duitsland, die proeft ozer als bij u. Ja,
1: dat is
0: wat saaier.
1: Ja, en dat is zeker ik in Oostenrijk zei, en in Zwitserland.
0: Ja?
1: Daar heb ik slagroom. Het is wel internet, maar er zit je suiker in.
0: Nee. He? Dat is jammer, is dat.
1: Ja, dat is heel
0: raar. Ja, misschien ook wel wat zonder.
1: Nee, daar geloof ik niks van. ik rij gauw weer zin om worden. Dan denk ik, oh jee, dat is net helemaal... Zat me. Maar dat hindert ik niks.
0: Oh. Nou, krijg gauw een dame in de maag. Ja. Zonder zoeken.
1: Ja, dat ken me zo.
0: Ja, ja.
1: We gaan even naar zo'n leuke vrouw luisteren. Die Bayerische Sieben. Is dat wat van je?
0: Jawel.
1: Jongen, dat ben leuke dames, ben dat is een blauwe. Ik leuk, hè? Als ze
0: ja, vooral op zijn foto, dat verhoor het nooit.
1: Nee, ze worden net ouder.
0: Nee.
1: Nee, het is wel heel leuk.
0: Maar het is altijd bol in dezelfde kleren, hè? Dat ja. Verhoor het nooit.
1: Nee, volgens mij was je zo. Dat denk ik niet. Tenminste, je niet. Nou, ze hebben zien, hoe heet ze? Michaela, Esther. Oh, er is ook een Esther bij. Petra en Tanja, Sylvia, Sigrid en Traudel. Oh, dat ben ik mooie namelijk. En wil je meer van weten, dan moet je even op zitje www.bayerische7.com. Daar zit een heel verhaal op. Nou, ze hebben prachtige muziek. Zeg wel instrumentaal, maar deze toen waren ze verliefd op Italiaan. Want dat nummer dat heet Sono Italiano. En ja, ze doen wat Duits en wat Italiaans volgens mij. Dit zijn gewoon raar taaltjes als het compleet yes.
0: Oh ja, een beetje wat mix en zo.
1: Ja.
0: Er geen touw omver te knopen voor u.
1: Ik zou net weten wat precies in hoort.
0: Nee. Daarna hebben we Marianne Rosenberg, die kennen we al hier van Ik Bin Die Doe. Ja. Maar ze had ik orenmuziek maken, zo zonder oren. Deze diem straks jaren, ik, nee, eer heuren, zu meer.

0: Ja, dan ben je Marianne Rosenbergen, eer heur het zo hier. En dat is weer geen eindnummer, maar we worden een ouderachtig nummer.
1: Ja, dat wil ik beloven. Want
0: maar jonger als ik ben die doe en dat is in begin die doe, dat is weer uit de jaren 70.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Uit de jaren 70.
0: Ja.
1: Oh, nou, ik jeerde van die stem. Ik denk, hé, dat is een hele jonge stem.
0: Want ja, dat... zeker. Maar deze is wel wat letter, volgens mij.
1: Ja, maar als nou Marianne jeerde, ja, dan zei ze, oh, die stem is weer was.
0: Ja, die is weer was.
1: Huh?
0: Ja,
1: dat is een
0: muur, daar ik net. Ja, dat weet ik, maar daar ik
1: ze. Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat ben ik de hek net ontdekt.
0: Nou, met die stem, maar beluisteren toen ze ja. Hier is vier, wie is dan nou?
1: Oh, dat is een heel verschil, ja. Dat is weer. En toen 20 weer en nou, is dat een heel verschil?
0: Nee, ik denk het wel.
1: Ja?
0: Ja, ik heb die toen ooit praten, ja, maar.
1: Nou, toen wist ik ze, jong.
0: Ja, ik ben nog volle jongen.
1: Ja, dat wist nog volle jongen.
0: Ja.
1: Dit werd helemaal net hoe hij. Maar ja. Bij wat wel even hebben herzallen, dat is het Afifiances. Dat is een hele mooie artiestennaam, want haar echte naam is Alexandra Bastian.
0: Oké. Okay.
1: Ze komt ergens uit Rostock.
0: Rostock?
1: Ja, voor mij is het daar waar, want ik hier wat mailcontact mee had, dat weer vrij in het begin.
0: Oké.
1: Okay. Tot ik haar ontdekt hier. En toen kreeg ik nummers van haar tascode.
0: Ja?
1: Dus die hebben er een stukje wat van draaid. En nu heeft ze een in.
0: Ja?
1: Herz auf Herz. Die is in juni in die uitkomen. En dat is een Simmerse plaat. En ja. Als je zorgen, want ik zie juist op Facebook ik nog even. Ze wil ergens aan het optreden. Nou, dus ze wil in een Simmerse klinger. Ze een prachtige, mooie, witte, lange jurk. Want ik dacht dat ze zou trouwen.
0: Ja. Oh, nou, misschien dat ze dat wel.
1: Nou, misschien ik mooi, ja. Maar ze treden nou alleen maar op. Maar okay. Ze heeft wel een relatie, dus...
0: Ja?
1: Je weet het niet.
0: Nee, je weet het niet, hè.
1: Maar
0: nee.
1: Ze kan... Ze wil wel zien letten dat ze mooi is. Nou is ze mooi, dus dat kan ik mooi hier wezen. Maar ze kan ook nog mooi zingen. So, ja. Daar gaat het mij wel om.
0: Ja. Nou, wat? En dan heb ik nog een nummer uitzocht. Dat is van Michael Roes met Spiel mir das Lied. Maar eerst even een Affiance, mijn herz, auf herz.

0: Ja, dat weet dan weer dus illustrator deze week. Deze de Duitse slager und Lederhosenparade. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken van de najaarbelevering van gepresenteerde Farm.
1: Ja, en ik namens mij een goed weekend en ont orgeer.
0: Hoi hoi.
2: Hoi hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Met de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

this anymore.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Receiving transmission.
3: Greeting Earthlings. We have now taken over your radio.
4: Stay a while and listen.

boekcontact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ben je dan voor knapjes?
3: Speaker Hut.

koppelcontact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

deze Tonge Tuner, de 6e augustus 2026. Bij een nieuwe aflevering van Krachtvoer. Freddy had de techniek, dat ga je wel jet. Ik ben Piet en we komen de oren bij een oren lekkere muziek voor je. De maand augustus is een beetje vakantie, maar dan hebben we besloten om deze maand geen band van de maand te benemen. Maar daarvan in de plak gaan we wel wat oors moois voor je. Maar nog een paar mooie items van je op de planken te lezen. Zoals het orengezicht en de introplaat. En daarvan Joen een paar voorbeelden. We begonnen Joen met het noemen van Deep Purple, The Fireball. En we gaan verder. Dit is Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen. Van zijn album werd er de meeste succes. Zes mij haar zo born in de USA. Daar kwam zelfs zo'n singles kwamen er van al. Onder andere Dancing in the Dark, Born in the USA, I'm on Fire, et cetera, et cetera. Maar ook dit nummer stond erop, wat net op single uitkwam is. Downbound Train. Ja, zoals ik al zei, deze mannen geen band van de mannen. Maar wij hebben daar toch wel ruimte te krijgen om weer een paar mooie intro-platen voor je te draaien.
1: Dit is Krachtvoer Introplaat.
0: Nou, daar hebben we natuurlijk een hele mooie jingle voor. De introplaat die we in eerste instantie deze maand draaien willen, is een noemer van Supertramp. En dat hier bijvoorbeeld ik schoolwijze ken van het album Crime of the Century. Maar dat is het net weer. En dat is een noemer van het album Famous Last Words. Geniet van het intro, mijn prachtige saxofoon en nog mooier de piano. Dit is Don't Leave Me Now.

0: Mooi nummer, maar een prachtig intro. Freddy, vond je dat lekker?
1: Ja, topplaat.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Orenwieke, weer een introplaats. Maar nou, eerst een nummer van R.E.M. Van hun album Reveal in 2001. Is dit Imitation of Life. Volgens mij is het net een grote hit worden in Nederland. Maar desalniettemin, je wil bij Krachtwoord te beluisteren.

R.E.M. Imitation of Life. Ik weer een paar weken geleden bij Peace in Ries. Het weer een heel mooi festival met zijn toeristische meesting op elkaar. En een van de band die spelen wie de band Mirage. Dat is een coverband van Fleetwood Mac. Best een hele leuke band. Niet al die noemers van uiteraard van Fleetwood Mac coveren. Maar zij spelen ook een noemer van Stevie Nicks solo. En dat noemer, dat speelt ze volgens mij, vond ik ook wel heel erg mooi. Je komt-ie! Stevie Nicks, Edge of 17.

0: Wat een artiest, hè? Stevie Nicks. 12 minuten lang genieten van een nummer wat zit op haar album Belladonna. Dit weer een live uitvoering van de Soundstage Sessions Edge of 17. Prachtig. Straks, mooi voor jullie zei, Jim Band van de Mannen. Dat houdt in dat er tijd is voor Eckert, het oren gezicht.
1: Het oren gezicht.
0: Het oorgezicht, waarbij we in dit geval hetzelfde noemer draaien en dan in compleet orenuitvoering. In eerste instantie een studio-opname van een singeltje, wat opname waar terug Niels Lofgren. En daarna van hetzelfde noemer, een prachtige live-uitvoering. Luister maar eens naar Niels Lofgren en Shine Silently. Prachtig, prachtig.

0: Niels Lofgren. Wie is een gezicht deze weekend? Maar noem maar Shine Silent Hill. Wat een fantastische gitarist is dat. Die had ik bij onder andere Crazy Horse had er bij Neil Young spelen. Maar natuurlijk net de vierde nek bij in de E Street Band bij Bruce. Prachtig. Freddy, best ik fan van hem, eigenlijk wel.
1: Ja, nou, we hebben de eerste tour van Springsteen in de week bij. En nou, toen mocht hij even los. En nou, dat is een geweldige gitarist. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Een topgitarist.
0: Ja, dat is er zeker. En in dit geval hebben we hem jaren in het oren gezicht. Orenwikken meer oren gezicht. Maar eerst is dit een band die net zo vaak voorbij komt bij Krachtvoer. Maar nou wel op het programma besteedt. Eerst van de eerste... Een van de allereerste heavy metal bands, wie dit, genaamd Judas Priest. Is dit zo'n hele ballad van hun, Beyond the

Uit het begin jaren, jongetje in 28 van een album Stained Glass, wie dat Judas Priest maar Beyond, The Realms of Death. En dit is nog U2, mijn nummer van een album Achtung Baby. Een nummer wat misschien wat minder bekend is bij het groot beluisterpubliek, want nooit op single was. Maar Wolbus, So Cruel.

Ik zou het kind eigenlijk moeilijk werken in dat leeftijd. Want ik heb dit nog maar hoor. So Cruel weer dat. Van U2 van het album Achtung Baby. En dat brengt u zo op hastzien oren. Njoggen oren, sorry. Dus we zijn er alweer ontdag. On het allerlaatste nummer. Freddy en ik, bedank je Maassen. Freddy, My Life and Kicking. Wij gaan eruit met een nummer van Roxy Music. Nee, ik heb wat orenklanken, maar dat werd even alsnog. Tara van Roxy Music. Freddy en ik bedank je hem succes voor het luisteren. Over de weekend ben wij er weer, mijn postje kracht voor. En wij zeggen, en dan, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodskip. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

fashion. Manhattan was years ago